0: nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Draai.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Draai.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Schech staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen onder wie meerdere kinderen zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

Het nieuws van 7 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
4: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
3: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
4: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
3: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
5: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.

0: Human League en Don't You Want Me, Baby.
1: Het is zaterdagmorgen, het is 3 oktober 2026. Het is 8:06.
0: Hele goede morgen. Mark en Freek zijn er weer alle twee. Het duo is weer compleet. Wat was je afgelopen weken?
1: Nou, ik heb even goed nadenken. Ik ben een dagje weg geweest met de personeelsvereniging.
0: Ja, ik zag heel andere foto's op internet. Ja. Ik maakte me even zorgen.
1: Nee, dat hoorde erbij inderdaad. Vastgezeten in het oude Pieter Baan Centrum in Utrecht. Zo'n, wat is dat, zeg maar, zo'n escape. Ja, geen escape room, maar een prison escape.
0: Dus, ja, prison escape.
1: Om daaruit te komen.
0: Dat is ook escape, je moet ook proberen te ontsnappen.
1: Ja, en voor de week erop zat ik met het gezin bij een pretpark.
0: Ja.
1: En vorige week toen zijn wij met een delegatie van Omroep Venray naar Hilversum geweest voor de NLPO Inspiratiedag.
0: Was je samen met Fien en Teun, je kinderen?
1: Ja, dat was die week.
0: Oh, sorry,
1: ja,
0: nee, je kinderen zijn niet Fien en Teun.
1: Nee,
0: maar... ik haal die altijd door elkaar.
1: Dus daar zijn we geweest en nu ben ik weer hier. Dus, maar je hebt het de boel draaiende gehouden op zaterdagmorgen. Dus,
0: Jack heeft natuurlijk geholpen.
1: Ja, ook. Ja.
0: Vorige week hebben we er doorheen gesleept. Ik ben blij dat je terug bent.
1: Oh, fijn.
0: En de luisteraars kreeg al appjes van waar is Mark? Nou, we moesten daar even die zorgen wegnemen. Mark is gewoon terug. Niks aan de hand verder. Hij is niet...
1: Nee, ik heb gewoon even drie weken gesnipperd.
0: Ja. Ik wilde nog wat zeggen. En ik weet het niet meer. Ik ben helemaal van mijn apropos af. Maar ik zei er ook niet veel uit, hoor. Wat ik wel wil zeggen, dat we straks natuurlijk Leij Spreeuwenberg gaan bellen. Hoe staat het met het weer?
1: Ja, ik moet zeggen, we hebben gisteren, het was gisteren 2 oktober.
0: Ja.
1: We hebben gisteren gewoon buiten gezeten, joh.
0: We hebben zomer in de herfst gehad. Dat heeft Leij ook voorspeld. En ik hoop dat hij die trend een beetje door kan zetten. Want het bevalt me wel, als ik heel eerlijk ben.
1: Ja, maar goed, weet je, het is, als het dan regent, dan ben je zo beu. Dit is lekker. Maar of het nou zo goed is voor de natuur.
0: Oh ja, dat is ook nog een dingetje natuurlijk. Je moet alleen maar naar onszelf kijken. Ja. Je moet ook naar de rest kijken, inderdaad. De wie, wat, waar. We zijn al druk bezig geweest met de voorbereidingen voor dit item. En de oh ja, oh nee, oh jee. Ik denk, kader maar vast eventjes af. Is je voor jou of is je voor mij?
1: Geen idee.
0: Doe voor jou, maar ik heb vorige week ook al een plaatje gekozen. Dus.
1: Dan ga ik eventjes zoeken.
0: Helemaal goed.
1: Nu van Alex Rowan. Dit is Fever Dream.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the Dawn.
1: Je hoorde de symbool van gold, of andersom, de symbool met gold. En ik moet wel zeggen, als je het niet zou weten, vind ik dit heel veel op Prince lijken.
2: Ja, dat is ook zo.
1: Toch?
2: Ja, het is een andere naam voor Prince. Dat is de nieuwe Prince.
1: Oh, dit is Prince.
2: Ja, die heeft zoveel namen. Oh. Wat dat betreft.
1: Ik denk, dit is toch gewoon Prince, maar dit is gewoon Prince.
2: Ja, dit is gewoon Prince, ja. Oh. Ja, dus, sommige artiesten hebben gewoon meerdere namen.
1: Oké, weer wat gericht.
2: Ja, dus eigenlijk wat je zegt is helemaal terecht. Het lijkt wel verdacht veel op die artiest. Dat klopt helemaal. Ja. Ik was even heel snel alle namen van hem aan het doornemen. Ja. Ik denk, nou, het is nog zo vroeg. Laten we dat nou even niet doen. Het is te vroeg daarvoor. Kan je wel melden dat we andere artiesten ook gaan draaien die niks met Prince te maken hebben. Chess Special komt eraan. Speed of Light. En wat denk je van deze? Rolls Royce.

0: here. Chef Special. Speed of Light, zo heet die plaat.
1: Je luistert naar Omroep Vendra, je luistert naar het programma Sta op met Mark en Freek op deze 3 oktober van het jaar 2026. Morgen trouwens hier in Vendraai de popronde. En wat houdt de popronde in? Dat houdt in dat er overal artiesten komen spelen. In eigenlijk heel veel horeca hier in Vendraai. En Omroep Vendraai is voor morgen ook even een horeca.
2: Nee, je
1: kunt het
2: niet drinken.
1: Nee, je kunt hier morgen ook komen kijken. Vol is vol. Wij hebben hier namelijk vanaf 2 uur tot de klok van de 6 uur 4 bands te gast.
2: Oh, ja, ik zeg niet drinken, maar misschien krijgen we een kopje koffie of een
1: koffie. Koffie en er wordt wel iets geketerd. Dus,
2: Dat wel. Maar ja. In principe is het niet zo dat we zeg maar hier een hele tap hebben staan. De bedoeling is dat we de Omroep Vendraai sessies gaan uitvoeren. Dat staat ook op de popronde flyer. En we hebben een viertal groepen, bands, solo-artiesten. Wie hebben we eigenlijk allemaal?
1: We hebben in de studio morgen tussen 2 en 3 hebben we De Hoek.
2: Oké.
1: En verder moet je even het programmaboekje kijken.
2: Ja, het programmaboekje zit er al doorheen te lezen. Ik kon het zo uit mijn hoofd en ik weet het gewoon in één keer niet meer. Maar dus, je hebt zo'n programmaboekje, daar staan we dan tussendoor geschreven. Daar staat ook het adres bij waar je naartoe kunt gaan. Het is gewoon volgens mij open voor bezoek, hè Mark? Ja. En vol moeten we bij zeggen, want er staat hier dadelijk meer apparatuur en bands dan dat er zeg maar zitplaatsen of staanplaatsen zijn. Ja, dat heb je nou eenmaal in de studio. Van de andere kant is alles goed te volgen op de radio.
1: We hebben tussen 2 en 3 hebben we De Hoek. Ja, dat de gast. Tussen 3 en 4 Maxime. Tussen 4 en 5 The Awkward. En om 5 uur, ja, daar komt hij. Weird Jong. Of Weird Joek. Youth. Ja, dat is echt, denk ik, als artiestennaam is niet zo makkelijk. Maar die komen dus morgen spelen. We beginnen om 12 uur hier op Omroep Vendra met de Omroep Vendra popronde pre-party. En tussen 2 en 6 dus die live sessies hier bij Omroep Vendra live te volgen op onze radiokanaal.
2: Radiokanalen. Meteen even een tipje voor onze artiesten die net willen beginnen een band aan het zoeken zijn. Ik denk, ik maak er maar even maar gebruik van. Het is wel heel handig dat een discjockey het makkelijk kan uitspreken. Want anders gaat het helemaal verkeerd. Dat is echt ongelooflijk, hè? Net als de Hanson Poets bijvoorbeeld. Blijkt dan de Hanson Poets te zijn. Nou, deze ga ik ook niet uitspreken. Het is veel te moeilijk voor mij. Luister maar.

0: hoort hem hierbij. Sta op met Mark en Freek.
1: Het weekendweerbericht met Lei Spreeuwenberg.
0: Goedemorgen, Lei.
2: Hele goedemorgen, Freek. Goedemorgen, Mark.
3: Goedemorgen.
0: Een nieuwe week en we hebben ervan genoten. Afgelopen week hadden we het zojuist over qua weer. Dan hebben we het over uiteraard.
2: Ja.
3: Blijft
2: ja,
3: het zo, Lei? Of, want ik moet zeggen, het is, ik zei het gisteren ook tegen mijn vrouw. Het is 2 oktober, zit je gewoon buiten in de zon, zeg maar, in een korte broek. Dus je denkt...
0: Een barbecue, Mark, toevallig?
3: Ja, nee, gisteren niet. Nee.
0: Oké.
3: Maar dan, blijft het zo?
2: Ja,
3: of...
2: Nou, ik kan je verklappen, het blijft tot zeker donderdag zo. Tot donderdag. Dus tot en met woensdag. Dus het ziet er prima uit, temperaturen stijgen zelfs nog wat. Dus die korte broek en de barbecue, die kan toch aan. Kijken we wel eventjes van dag tot dag. Vanmorgen lokaal, zeker in het uiterste noorden van de regio, wel een enkele nevel- en mistbank. Nou ja, die lossen vanmorgen vrij snel op, maken plaats voor zonnige periode. Afgewisseld door enkele wolkenvelden of wat hoge sluierwolken. Het blijft opnieuw de hele dag droog. De wind is zwak en komt uit een noordelijke richting. We halen vanmiddag een maximum temperatuur van zo'n 22 graden. En dan in de nacht naar zondag toe, ja, opnieuw sterke afkoeling naar zo'n 7 graden als minimum. En ook opnieuw kans op een lokale nevel- of mistbank. Na het oplossen van dat ochtendgrijs, ja, zijn er morgen zondag opnieuw zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden. Kunnen sapelwolken zijn of het hoge sluierwolken, maar het blijft opnieuw de hele dag droog. De wind is zwak uit de noordelijke richting, temperaturen vergelijkbaar met vandaag, zo'n 22 graden. En dan, ik pak het even samen. De maandag, de dinsdag en de woensdag, dat zijn 3 dagen, begin van de week, zonnig. Afgewisseld door wat stapelwolken of het hoge sluierwolken. Het blijft droog. De windrichting is op maandag nog noordelijk, noordoostelijk, zwak. Maar dinsdag in de namiddag en avond, dan krimpt de wind naar een westelijke richting om vervolgens door te draaien naar een zuidelijke richting op woensdag. Het blijft op alle 3 de dagen zo goed als droog. Dan sluit ik helemaal op het einde van de periode, op woensdagavond, een enkele bui niet uit. Temperaturen zowel op maandag, dinsdag als woensdag rond de 23 graden. 'S Nachts temperaturen tussen de 7 en de 10 graden, zo moet ik zeggen. Nou ja, goed, en dan de laatste 2 dagen van de werkweek, donderdag en vrijdag. Dan slaat het weer wel om. Windrichting wordt geleidelijk aan noordwestelijk en we krijgen dan te maken met enkele buien. De temperaturen die gaan wel, ja, toch wel flink omlaag. Ik verwacht dat we uiteindelijk donderdag en vrijdag uitkomen op een temperatuur. Donderdag rond de 16, 17 graden en vrijdag rond de 15, 16 graden. Er vallen dan nog enkele buien, maar de droge periode hebben toch wel de overhand. Met name richting volgend weekend. De grootste kans op regen is voor woensdagavond en voor de donderdag. Maar als je alles bij elkaar optelt, nou, dan hebben we nog een hele fraaie week voor de boeg met veel zon en bijzonder aangename temperaturen. Normale temperatuur voor deze tijd van het jaar, gemiddeld genomen over Nederland, is 16 graden.
3: Oh, ja, dus dit zit er wel ruim boven, maar het is nou nog niet zo extreem warm.
2: Nou, nee, maar ja, goed. Het kan natuurlijk ook wel anders verkeren. Nee, het zou zomaar kunnen zijn dat we maar 12, 13 graden hadden.
3: Nee, dat is waar, dat klopt. Ja, dus, ik moet zeggen, ik geniet er wel van. Voor de planten en voor de gazonnen en zo is het wat minder. Maar goed, zien we ook wel weer, toch?
2: Ja, weet je hoe ik altijd tel? Kijk, als je een gemiddelde hebt van 16 graden, en we hebben de eerste 3 dagen van de komende week 22 graden gemiddeld genomen, dan zitten we 6 graden boven normaal. Stel je eens voor dat je 6 graden onder normaal zit. Dan hadden we een middagtemperatuur van 10 graden. Dan was iedereen aan het klagen.
3: Ja, dat is waar. En nu denkt iedereen, oh, wat is lekker buiten.
2: Ja, precies.
3: Lei, het is 3 oktober van het jaar 2026. Heb je nog een spreuk die rond deze datum hoort?
2: Ja, rond deze datum. Morgen 4 oktober.
0: Dierendag.
2: Ja, Franciscus van Assisi. Ja, en daar is natuurlijk wel een spreuk bij. En die gaat als volgt. Franciscus van de Assisen maakt sterk de tenen en de biezen. En tenen en biezen, dat heeft te maken met wilgenhout, wat gekapt en gebruikt werd om rieten manden mee te maken.
0: Oké, okay. Dat wist ik niet.
2: Ja, tenen en biezen.
0: Ja, tenen. Natuurlijk van die, hoe heet het nou? Die knot wellicht.
2: Ja, van die knotten, ja.
0: Ja, weet ik.
2: Weten jullie trouwens wanneer Werelddierendag is ontstaan? Hoe?
3: Nee,
0: geen flauw idee.
2: Nee. Deze dag is ontstaan in 1929 en verkozen tot Werelddierendag tijdens een dierenbeschermingscongres in Wenen. En sinds 1930 wordt Dierendag ook gevierd in Nederland.
3: Oké.
2: Okay. Dus dat is over een enkele jaren is dat 100 jaar.
3: Nou, 100 jaar Dierendag. Is weer even in de boeken.
2: In 2030.
3: Lij, mogen we jou bedanken voor jouw aandeel deze week. En ik wens jou een zonnige week. En we spreken elkaar volgende week weer.
2: Tot volgende week, jongens.
0: Hoi. Lij Spreeuwenberg dus. Ik heb nog een dingetje, Mark. Weet jij wat we eigenlijk vieren met Dierendag?
3: Nee.
0: Nee? Mario Kremers zijn verjaardag.
4: Omroep Femrij tipt. Dit is deze week het 90-2 idee.

0: Gabriel Brios. Rios.
1: In the broad daylight.
2: En daarvoor een 1982 van Taylor Swift hoorde je hier op Omroep.

0: 9:15, hoogste tijd voor die wie wat waar. Het lijkt me een goed moment. Wat vind jij?
1: Ja, dat vind ik ook, ja.
2: Wie, wat, wanneer, waar, waarom en welke. Het Fanreizen radiospelletje op de zaterdag kent maar één vraag. Wie, oh wie, weet waarom, wat, wanneer, wie, welke, waar.
0: Heden ochtend waren we redelijk vroeg in de studio en waren bezig met de redactioneel overleg voor dit programma, Mark en ik. En dat doen we eigenlijk altijd. Vroeger sloegen de krant open, tegenwoordig kijken wij online en kijken we voornamelijk naar onze website wat er allemaal is geweest, gaat komen. Want soms weet je dat er iets nieuws wat eraan zit te komen. En dan hebben we op een gegeven moment ergens over en denken van dit is een hele mooie voor de wie, wat, waar. En dat is ook tevens het spelletje, wij hebben het ergens over en jij mag raaien waar wij het dan vanmorgen in ons redactioneel overleg over hadden.
1: En dan mocht je het weten, dan kun je dat doorappen naar ons, omroepfanrij.nl en klik dan op die groene button die verdacht veel op het WhatsApp-logo lijkt. Als wij zeggen, rustig leren.
0: Rustig leren?
1: Ja, waar hebben we het dan over? Laat het even weten. Omroepfanrij.nl en klik op die groene button en win een eervolle vermelding van de laatste 3 cijfers van jouw telefoonnummer.
0: En wie wil dat nou niet, hè? Dus nog één keer de opgave?
1: Rustig leren.

0: fijn plaatje, hoor.
1: Ja, dat is lekker. Higo en Waar ik ben, hoor je hier op Omroep Vendra. Het programma Sta op met Mark en Freek.
0: 7 minuten voor 9. Ik denk een mooi moment om nog één keer die opgave voor de wie, wat, waar, dat spelletje waar we mee bezig zijn, nog één keer te noemen.
1: Rustig studeren.
0: Als jij weet waar we het over hebben, dan weet je het. Hè? Kun je in onze website. Rechtsboven heb je een logo wat verdacht veel lijkt op een WhatsApp-logo. Dat noemen we de berichtenservice van Omroep Vendra. Geef dan je antwoord door als jij weet waar wij het over hebben.

0: ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl. Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook. Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
3: Sta op met Mark en Freek.

0: Aanstaande woensdag geen Wayne in Nederland.
1: Ja, tot en met, hè, zei hij. Ja. Zei tot donderdag en tot en met woensdag. Dat is toch weer even fijn om te weten. En dan is het ook zo weer weekend. En misschien heeft Leij volgende week alweer ander nieuws.
0: Het is die altijd fijne zaterdagmorgen. Het is Sta op met Mark en Freek.
1: Eén keer de opgave voor de wie, wat, waar. Het spelletje waar we mee bezig zijn.
0: Rustig studeren.
1: Als jij weet waar we het over hebben, omroepfanrij.nl. Maak gebruik van onze berichtenservice. En over een kleine 9 à 10 minuten. Nou, maken we zeggen 9 minuten van. Dan maken we bekend waar wij het over hadden en hebben. En wie dan er vandoor gaat met de eervolle vermelding van.
0: Je laatste 3 cijfers.
1: Ja, laatste 3 cijfers van zijn haar telefoonnummer.
0: Eerst muziek nog van Skunk en Nancy. Dit is Week. Ook de muziek van Martin Garrix in de samenwerking met U2.
1: Oh,
0: Fireflies, die hoor je zo meteen.

0: Wat een lekkere plaat dit.
1: Martin Garrix en U2 en Fireflies.
0: Het is bijna 9:15.
2: Wie, wat, wanneer, waar, waarom en welke. Het Fanreizen radiospelletje op de zaterdag kent maar één vraag. Wie, oh wie, weet waarom, wat, wanneer, wie, welke, waar.
0: Een half uur geleden, toen gaf jou de opgave en dat ging over rustig studeren. Ja, waar hadden we het toen over? Na een geslaagde eerste reeks organiseert de bibliotheek Fanrij opnieuw 2 Studie Nights. En namelijk op donderdag 29 oktober en maandag 2 november. Dat is van 6 tot 9 in de avond. En dan kun je lekker rustig werken. De deelname is gratis, maar aanmelden is wel verplicht, omdat het aantal plaatsen beperkt is. En zodat er zeker genoeg ruimte is. Je kunt dan tot 9 uur naar binnen en daarna gaan de deuren dicht. Eerder vertrekken kan wel, maar omdat die deur dicht gaat, dan wordt het lekker rustig gehouden. Het hele bericht is terug te lezen op onze website. Dat is omroepfanrij.nl.
1: En degene die er vandoor gaat met de eervolle vermelding van zijn haar telefoonnummer, laatste 3 cijfers dan wel te verstaan, is de 768. Gefeliciteerd.
0: Volgende week een nieuwe opgave in de Wie, Wat, Waar. Hey, er komt een grote gele taxi aan, joh. Dit is Scout & Crows.

0: waar ik wel altijd van denk, oh ja.
1: Het is weer zover.
2: Die maandag altijd, hè.
3: I don't like Mondays.
0: De Boomtown Rats hoor je hier op Omroep Venray.
4: Zo dadelijk hier het officiële weerbericht, maar dan landelijk, hè, niet van...
0: Regionaal.
4: Ja, wel een beetje regionaal.
0: Een beetje regionaal, dat hoor je zo meteen. En trouwens, ik weet niet of je dat meegekregen hebt dit weekend.
4: Nee.
0: Maar er wordt weer geraced, hè.
4: Echt?
0: Het is de grote prijs.
4: Ja, het zijn allemaal grote prijzen, dus...
0: Ja, dat weet ik. Maar het is de grote prijs van Bahrein.
4: Oh.
0: Maar er wordt gereden in Maleisië.
4: Dit is wel heel vreemd.
0: Ja, ze zijn na 9 jaar terug in Maleisië. En om dan toch die race te gaan racen die eigenlijk voor Bahrein is.
4: Ja, dat is toch heel raar. Je noemt het de GP van Bahrein en het is een... Nee, kom op, dat ligt niet bij elkaar.
0: Nee, dat klopt. Maar zo hebben ze het wel bedacht dat het dus zo is. Dus dat is morgen gaan ze weer racen om, even kijken, om 9 uur in de ochtend.
4: Dus het kan ook maar zijn dat er volgend jaar de grote prijs Bahrein in Nederland wordt gehouden op Zandvoort. Dat zou nu kunnen.
0: Dat zou zomaar kunnen, ja.
4: Dus dan is het toch een race.
0: En zometeen om 10 uur, dan is hier de... Of niet hier, dan is de kwalificatie niet hier. Zometeen om 10 uur hier.
4: Nee, je wil snel naar huis, maar niet zo snel als Max Verstappen.
0: Nee, dat klopt.

0: Carly Rae Jepsen en Owl City en A Good Time. Je hoort er hier bij. Staal met Mark en met Freek. Het is alweer 9:30. We zijn al een tijdje onderweg. Bijna 2 uur. Met straks niet tussen 10 en 12 niet Mario Kremers. Dat dus weer niet. Maar wie dan wel? Dat hoor je straks om 9:50. Want dan hebben we de teaser, zoals we dat hier als item noemen. Teaser primetime. En dan is het misschien wel even interessant om te weten van, als Mario er vandaag niet is, wie gaat dan het programma presenteren? 1 ding is zeker, Mark gaat het niet doen.
1: Nee.
0: Ik ga het niet doen. Wie dan wel? Straks 9:50 hoor je dat.
1: Het is 9:50.
2: Het weekend weerbericht.
1: Ja, het wordt vandaag vrij zonnig. Er zijn wel elke stapelwolking en het blijft wel droog. Het wordt vanmiddag maximaal, ja, hou je vast, 21 graden. Wow. Ook morgen en begin volgende week blijft het droog. En tijdens zonnig weer wordt het bij weinig wind tijdens de middag ook lekker warm tussen de 22 en 23 graden. Hoorde Leij zeggen, het gemiddelde van nu deze maand zou moeten zijn in de weken ongeveer 16 graden. Maar dat gaan we dus niet redden. In de heldere nacht koelt het flink af naar 7 tot 9 graden. Er is wel kans op mist. En waarschijnlijk komen er later op woensdag en donderdag enkele buien met kans op onweer. En met als het dan ook nog gaat onweren en het komt regen, dan koelt het flink af. En dan komen de maxima onder de 20 graden. Dus we kunnen toch wel spreken van lekker weer.

0: Duff and Hand It and Fucked Up Again.
1: Het is die altijd fijne zaterdag.
0: Zaterdag. Het is zaterdag, klopt helemaal, Mark. Ja, ik moet eventjes een kleine uitleg geven.
1: Het is die fijne zaterdagmorgen. Het is 3 oktober en zometeen hier tijd voor de... Oh ja, oh nee, oh jee.
0: En we willen graag eventjes weten wie er straks tussen 10 en 12 het programma Primetime gaat presenteren. Ja, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd.
1: Dat horen we zo meteen na deze van Bibi Rexha en Veles.
0: Veles, er komt één keer heel veel echo voorbij. Hoe kan dat nou? We zitten in één keer in een hele omgeving met... Hey, dat vond ik net zo leuk. Moeten we daar even uitleggen? Dat hebben we alles te maken tussen 10 en 12. Dat komt zo meteen. Maar eerst deze plaat. Hele fijne plaat, die draaien we al een tijdje. Bibi Rexha. Faithless, New Religion.

0: Reggae Night en Jimmy Cliff hier op de radio. 9:45, hoor je mijn spraakaccent?
1: Ja, ik hoor hem.
0: Ik hoor weer een heleboel galm op een of andere manier. En het is hoogste tijd voor de oh ja, oh nee, oh jee. Het is leuk als je hier een galm onder hebt. Maar goed, dat even terzijde. Mark.
1: Ik ben drie weken weg geweest, dus ik vandaag de eer om hem te mogen kiezen. We hebben het al vaker gedraaid. Ze komen uit Zweden en ik vind ze leuk. Roxette. Nee, ja, dat kan ook. Nee, Roxette. En die ga je nu horen. Fading like a flower. Dit is Omroep Venray. Sta op met Mark en Freek.

0: Change is Coming Round Band van Jet Rebel.
1: Die hoor je hier op Omroep Venray, het programma Staal met Mark en Freek. Het is 8:10.
0: Ik zei het vorige week al, we hebben een teaser item. Zo staat het hier ook, het teasertje Primetime. En dan staat er ook echt talk. Dus we moeten gaan praten over Primetime. En dat doen we dan normaal gesproken met Mario Kremers, die dan volledig de intro's crasht. Daar maak je het een sport van. Ja. Maar we hebben begrepen dat Mario er vandaag niet is. Ik heb het straks al een beetje gezegd. We hebben geen Mario Kremers, maar wie is er dan vandaag wel? Misschien een soort van mystery guest-achtig. Laten we de stem even horen. Goedemorgen, is presentatrice, kan ik wel melden, van Primetime.
2: Verrassing!
0: Verrassing, wat een rare naam. Nee, je hoort het natuurlijk al. Sanne, goedemorgen!
2: Goedemorgen, Freek. Ja, jouw hint is niet heel moeilijk, hè? Er is maar één vrouw die zijn programma vervangt.
0: Ja, nee, dat is ook weer wel waar. Maar goed, ik wil het toch een beetje spannend maken. Want we hadden natuurlijk Mario verwacht. En de komende tijd zal hij eventjes afwezig zijn met een legitieme reden. Want ook hij heeft het weer voor elkaar gekregen hier bij Hoofdradio om zijn verlofbriefje goedgekeurd te hebben gekregen.
1: En daarom ging het ook een beetje in het begin veel galm en microfoons zacht. Sanne, ja, die vroeg, weet je wat, om erin te komen mag ik dan even een half uurtje schuiven.
0: Nou,
1: dan mag
0: even met de techniek doen en dit en dat. Maar wat we niet verteld hadden aan Sanne, dat we heel stiekem even de mengtafelsettings allemaal op een andere plek hadden neergezet. Dus het is hetzelfde als dat je in je auto rijdt en dat je in één keer de richtingaanwijzer is dan de ruitensproeier en dat soort dingen. Weet je wel, dat soort dingen. Nou,
2: ik rijd nu een tunnel in.
0: Dus dat was gewoon een flauw grapje van ons. Dat gaat eigenlijk helemaal goed komen tussen 10 en 12. Hè, Sanne?
2: Ja, ik ga mijn best doen in ieder geval.
0: Ja, dat sowieso. Dat doen we ook altijd. Wat heb je in de show?
2: Ik heb best wel hele leuke dingen. Want in Wansum, daar is morgen Hap en Stap.
0: Ja, en kermis, hè?
2: En kermis, inderdaad. Alleen dat Hap en Stap, dat heeft een hele andere betekenis als wat je nu denkt.
0: Dan zal ik maar niet zeggen wat ik nu denk.
2: Blijf vooral luisteren, dan kom je erachter.
0: En nog meer dingen uit Wansum? Of heb je andere items?
2: Nee, ik heb wel nog hele leuke dingen uit Venray. Want de bibliotheek die gaat namelijk aanstaande donderdag iets leuks doen.
0: Ja, dat weten we.
2: Ja, wat dan?
0: Studeren.
2: Donderdag, ja?
0: Is dat donderdag?
1: Nee, dat was later donderdag. Volgens mij. Nee.
2: Maar volgens mij gaan ze een podcast opnemen waar jij als publiek bij kunt zijn en waar je zelfs een rol in kunt spelen. Maar omdat ik daar ook het fijne niet van weet, heb ik de bibliotheek gewoon uitgenodigd.
0: Ik hoor het al, ik moet ook luisteren, want ik weet daar het fijne ook niet van.
1: Dat is zometeen hier tussen 10 en 12 en zonder tegenbericht melden wij onszelf weer volgende week. Tussen 8 en 10. En morgen tussen 2 en 3, ja, hoor je meteen de popronde van Venray.
0: Dat is ook leuk, hè? Nieuwe muziek van Beyoncé, Texas Hold'em.

0: smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
1: Op zondag 4 oktober strijkt de popronde voor de 10e keer neer in Venray. Vanaf 2 uur kun je op 10 locaties verspreid door Venray weer kennis maken met aanstormend talent. Omroep Venray is er dit jaar ook weer bij. Luister tussen 2 en 6 naar de popronde sessies in onze studio en maak

0: Awkward. En Weird Youth. Ben erbij, zondag 4 oktober. Popronde Venray. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
1: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 10 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
6: Schouwburg Venray viert 60 jaar theater. Beleef een seizoen vol bijzondere voorstellingen. Bekende artiesten, jubileumactiviteiten en verrassende ontmoetingen. Vier het jubileum met ons mee en ontdek het programma op www.schouwburgvenray.nl. Verrijken, verbinden en verrassen. In Schouwburg Venray.
5: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
7: Primetime met Sanne Poels.

Dat blijft een lekker begin van je zaterdagochtend, hè? Bryan Adams met Summer of 69. Ja, voor diegenen die het net niet hebben meegekregen, Mario die heeft een paar weekjes vakantie aangevraagd. En die zijn ook goedgekeurd. En daarom sta ik hier vandaag. Sanne Poels, het is wel weer even wennen, want het is een tijdje geleden dat ik primetime heb overgenomen. Maar we gaan er gewoon met z'n allen een leuke ochtend van maken, dacht ik zo. Nou, die galm, ik vind dat helemaal niks. Maar goed, het is vandaag 3 oktober. En 3 oktober, dat is de 276ste dag van het jaar. En voor alle kerstliefhebbers, goed nieuws. Want het is over pak en beet 85...

Animal Rocks was dat. Als je nu nog niet wakker bent, dan kan ik er ook niks aan doen. En dit is Primetime. Vandaag niet met Mario. Mario is van zijn vakantie aan het genieten. En ik ga jullie de aankomende 2 uurtjes door de zaterdag heen loodsen. Wat zijn eigenlijk jullie plannen? Want ik doe normaal gesproken op zaterdag niet zoveel als alleen thuis een beetje poetsen, dat soort dingen. Ik vind het leuk om te weten waar jij op dit moment mee bezig bent. Laat het me weten via de Omroep Venray app. En die vind je bij ons op de website rechtsbovenin door op de groene button te klikken. Wat ik normaal gesproken, wat ik al zei, op zaterdag doe ik niet zoveel. Maar morgen, dan zijn wij bij Omroep Venray wel hartstikke druk. Want dan vindt namelijk weer de jaarlijkse popronde plaats. En dat is het reizende muziekfestival met allerlei aanstormende talenten die ook een bezoekje brengen aan de studio van Omroep Venray. Bij ons kun je niet live in het publiek zitten, maar in heel veel kroegen en uitgaansgelegenheden wel. Dus mocht je morgen niks te doen hebben, kom vooral naar het centrum van Venray en moedig de aanstormende talenten aan, zou ik zeggen.

0: Stan was dat. En Stan staat eigenlijk voor extreem fanatieke fan. En sinds dat Eminem dit nummer uitbracht, is het voort een wereldwijd begrip geworden.
1: Maar nu klopt er iemand op onze deur.
2: Ja, ik moest kloppen, want de bel doet het niet.
0: Ja, ik had het straks natuurlijk al aangekondigd. Ik heb vandaag groot... Ik heb gewoon een grote gast in de studio. Want zij zijn namelijk genomineerd als beste bibliotheek van Nederland. Hi Gita, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Vertel er eens iets over, wat is er gebeurd?
3: Ja, wij zijn genomineerd voor de beste bib van Nederland samen met 4 andere bibliotheken. En we zijn nog in de running.
0: En wat moet je voor elkaar hebben om die nominatie te kunnen krijgen?
3: Wat wij heel belangrijk vinden is dat er echt een plek is voor de inwoners, waar ze samen kunnen komen, waar ze zich kunnen ontwikkelen. En dat er weet je, een goed pand is, dat er veel boeken zijn, maar dat is natuurlijk niet het enige. We zorgen samen dat er een goede programmering klaarstaat, dat we gastvrij zijn en dat we natuurlijk heel veel verhalen vertellen uit de regio.
0: Ja, je maakt daar wel een heel leuk bruggetje. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Want één ding vroeg ik me wel af. Want we zeiden het al, de beste bibliotheek van Nederland. Maar dan locatie Horst eigenlijk. Maar wat heel veel mensen natuurlijk wel weten is dat Horst en Venray eigenlijk gewoon samen is. Waarom dan Horst en niet Venray?
3: Ik denk dat Venray is natuurlijk nog net iets nieuwer. Dat we met Horst al net iets verder zijn, ook qua locatie, om daar kans op te maken.
0: Dus eigenlijk gaan wij nu het aankomende jaar met z'n allen en ook de inwoners van Venray heel erg hard ons best doen. Zodat je volgend jaar weer hier staat, ja, maar dan
3: precies.
0: Met de beste bibliotheek van Venray, toch?
3: Precies.
0: Of van Nederland, maar dan locatie, ja. Venray. Hey, maar je zei het net al, je bent gekomen voor lokaal verhaal. Wat betekent dat? Wat is dat? Vertel er eens iets over.
3: Nou, bij de BIEB vinden we het eigenlijk heel belangrijk dat je echt de inwoners leert kennen. Dat we van elkaar leren. Dat je ook een beetje weet wat woont er in jouw regio en wat voor verhalen heeft iedereen. Want eigenlijk zit er in iedereen natuurlijk wel een interessant verhaal. En daarom hebben wij een podcast, daar zal ik straks meer over vertellen. En met die podcast nodigen we mensen uit Horst en Venray uit om hun verhaal te delen. En volgende week hebben we onze eerste lokaal verhaal live sessie. En dan kunnen mensen live de podcast bijwonen en dan is het eigenlijk een soort special.
0: Oké, dus ik kan als bezoeker naar de bibliotheek komen. En dan, wat gebeurt er dan? Wat wordt er daar van mij verwacht?
3: Als bezoeker kun je lekker komen zitten, je kan lekker wat te drinken bestellen. Je mag genieten van de interviews die gehouden worden. Dus er komen 3 gasten langs voor een interview rondom het thema bijzondere beroepen. En als je het echt leuk vindt, mag je ook een vraag stellen aan hen.
0: Wil je al een klein tipje van de sluier oplichten over die bijzondere beroepen?
3: Ja, we hebben 3 sprekers die avond. Bob Noten die komt, hij is begrafenisondernemer. We hebben Tom Remmerswaal, hij is boswachter. En we hebben nog Mientje en zij is een contactclown. En dat kun je vergelijken met een klinieclown, maar dan voor mensen met dementie.
0: Oh, wat leuk. Ik wist helemaal niet dat dat bestond. Maar ik hoor je thuis denken, contactclown. Heel veel vragen poppen natuurlijk op. Maar die gaan we niet in dit programma behandelen. Daarvoor kun je aanstaande donderdag gewoon aanschuiven tijdens lokaal verhaal, toch?
3: Ja, zeker.
0: Maar misschien zijn er nu mensen thuis die denken, ja, maar ik heb eigenlijk ook wel zo'n verhaal wat ik heel graag wil delen met in een podcast en waar ik misschien graag feedback op zou willen. Kan dat ook bij jullie?
3: Zeker. We zijn altijd, horen we heel graag ideeën van mensen of als iemand een verhaal heeft om te delen. Dan kunnen ze gewoon contact opnemen of wandelen een keer binnen bij de BIEB of sturen een mailtje naar info@bibionu.nl.
0: Ja.
3: En dan kunnen we eens koffie drinken.
0: Leuk. Ik moet nog wel even één ding zeggen. Want ik wil natuurlijk wel heel graag dat Horst ook die prijs gaat winnen. Dus ik ga weer heel even terug. Mocht jij nou je stem uit willen brengen op de beste bibliotheek van Nederland, dan kan dat via de website bibliotheekblad.nl en stem op de beste bibliotheek. Alles rustig even nalezen. Kijk dan heel even op de website van Omroep Horst aan de Maas. Want daar staat alle informatie die je daarvoor nodig hebt. Ik ga zo meteen verder praten met Gita. Want ik wil eigenlijk nog veel meer weten over dat lokaal verhaal. Maar eerst gaan we even luisteren naar muziek. Bente is hier.

0: Ja, dan komt het weer goed van Bente. 3, 2, 1 heette de plaat natuurlijk. En ik heb nog steeds bezoek in de studio. Want Gita Schaven van Biblio Nu staat bij mij aan de desk. En zij komt meer vertellen over Lokaal Verhaal. Dat is een podcast die is al te beluisteren op alle bekende platformen in Nederland. Maar aanstaande donderdag, dan hebben zij iets heel bijzonders. Want dan kun je namelijk live aanschuiven. En nu wilde ik van jou nog heel graag weten van ja, die verhalen. Je had het over een vrouwelijke scheidsrechter.
1: Zeker. De laatste podcast die we hebben opgenomen was met Margot. Zij is een vrouwelijke scheidsrechter voor de KNVB. En dat vinden mensen nog schokkend blijkbaar in Nederland. Dus daar gaat het interview dan over.
0: Waarom vinden mensen dat schokkend?
1: Ja, vaak is toch het vooroordeel dat mannen het moeten doen.
0: Ja, denk je dat er in die wereld nog sprake is van discriminatie? Heeft ze dat verteld in de podcast?
1: Ja, ga maar luisteren, zou ik zeggen.
0: Hey, maar aanstaande donderdag dan vindt weer zo'n opname plaats. En deze keer gaat het over bijzondere beroepen. Kan ik me daar nog voor aanmelden? Want ik heb ook best een bijzonder beroep eigenlijk.
1: Inderdaad, nee. Je kunt je in ieder geval nog aanmelden als bezoeker. En dat kan gewoon via de website biblionu.nl/agenda. Het is gewoon gratis entree, dus we vinden het gewoon gezellig als er mensen zijn. En dat vinden de sprekers ook.
0: Nou heb ik nog wel twee hele belangrijke dingen van je nodig. De locatie.
1: Ja, dat is een bibliotheek Venray.
0: Aan de Gouden Leeuwplein volgens mij, uit mijn hoofd. En het tijdstip.
1: Het start om 19:30.
0: Ah, heel fijn. En dan hebben we een begrafenisondernemer is te gast. We hebben een boswachter die iets komt vertellen. En dit vind ik echt de leukste. Ja. Dat is de... ik ben het woord kwijt.
1: De contactclown.
0: Oh ja, de contactclown was het.
1: Het is een soort klinieclown.
0: Een klinieclown voor mensen met dementie. Daar ben ik wel echt heel benieuwd naar. Want niet iedereen met dementie zit al in een verzorgingstehuis. Maar komt zo'n clown ook bij je thuis?
1: Ja, volgens mij wel. Vooral voor mensen die echt al op een locatie zitten. Maar ze heeft heel veel mooie verhalen door de jaren verzameld.
0: Ja. Hey Gita, nou je hier toch bij mij aan tafel staat. Zullen we nog een klein vooruitblikje op aankomend jaar doen? Wat hebben jullie nog meer voor leuke dingen op het programma?
1: Nou, mochten we in de categorie Lokaal Verhaal, hebben wij ook op 12 november een Mensenbiep. Dan kun je zeg maar echt een gesprek met een verhaal uit de regio. Daar staat binnenkort meer over online op onze website. Maar het is in ieder geval in de avond op 12 november. Uiteraard ook gratis te bezoeken. En dan daag jezelf eens uit om gewoon eens uit je bubbel met andere mensen in gesprek te gaan. En rondom heel Nederlandees komt ook nog Splinter bij ons langs.
0: Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog, want het is ook altijd in oktober, de kinderboekenweek, toch?
1: De kinderboekenweek, ja.
0: Ja. Kortom, dat stoffige imago van de bibliotheek, dat is al wel vanaf gewaaid. Ik denk dat je gewoon eigenlijk, iedereen die nu zit te luisteren, moet gewoon heel even naar die website van biblionu.nl om te kijken wat de bibliotheek nog allemaal meer doet als alleen maar boeken uitlenen, toch?
1: Zeker.

0: Miley was dat met Younger You. Nee, het is niet Miley Cyrus. Het is voortaan een Miley. Ze wil namelijk niet meer met haar achternaam aangesproken worden, want de grote artiesten Madonna en zo doen dat ook niet. We zijn zo bij je terug in het tweede uur.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 11 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging een toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, is het er eigenlijk, liefde? Dat vroeg Allison Moyer zich ook af. Hey, wat fijn dat je nog luistert naar Primetime met Sanne Poels, maar niet met Mario Kremers. Ik moet jullie iets bekennen. Ik heb namelijk het eerste uur een klein beetje gelummeld. Waardoor we wat achter zijn geraakt op het schema. Dus eigenlijk hebben we het van 11 tot 12 nog keidruk, mensen. Wat gaan we allemaal doen? We krijgen gasten. De Mulderkeukens komt voorbij voor hap en stap. Ik ben jullie nog wat verjaardagen verschuldigd. En we gaan het nog hebben over de top 250 in Hollandia.

0: Lovely was dat met Boston. Nou, ik heb even wat recht te zetten, jongens. Want ik heb gisteren namelijk gezegd dat Stella Lovely en Ella Langley de country muziek op dit moment in ons land aan vertegenwoordigen zijn. Maar nou komt hier gisteren de country-expert komt net bij me binnenlopen. Die zegt, Sanne, dit is eigenlijk pop country. Oh, ik hoor nou toch zojuist van de expert, van Wim van Bracht, die op maandag een country-programma bij ons heeft, dat Ella Langley toch echt wel de country-zangeres van dit moment is. Dus ik heb het niet helemaal verprutst gisteren. Ja, dan gaan we door met ander belangrijk nieuws, want ook vandaag zijn er een aantal mensen jarig. De eerste heb ik meegepakt, Marianne Timmer, Nederlandse schaatser. Zij wordt vandaag 52 jaar. En waarom heb ik Marianne in de lijst gezet? Omdat Venray namelijk ook iets belangrijks te melden heeft met betrekking tot schaatsen. Want we krijgen weer een schaatsbaan, jongens, dit jaar. Is dat niet leuk? Vorig jaar kon het helaas niet doorgaan in verband met de niet verkregen vergunningen. Maar dit jaar zijn ze op tijd met de voorbereidingen begonnen. En zijn die vergunningen dus wel rond. Dus iedereen die graag gaat schaatsen, dat kan deze winter gewoon weer in het centrum van Venray. Dan hebben we Gwen Stefani, bekend als zangeres van No Doubt. Zij wordt vandaag 57 jaar. En dan heb ik een hele leuke voor jullie. Ik ben heel benieuwd of dat je weet over wie ik het heb. Ik heb het namelijk over Lars Bos. Zegt je dat iets? En als ik nu zeg Snelle, zegt je dat dan wel iets? Snelle is vandaag jarig en hij mag 31 kaarsjes uitblazen. En soms is het best wel lekker om even terug te kijken en te beseffen hoe ver je inmiddels bent gekomen. En dat deed Snelle in 2019 met de plaat Reunie.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rapper.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat

Ja, de Haagse band Sommieux. Wat timmeren die toch ontzettend lekker aan de weg, hè? Ja, ik kreeg net een berichtje van Freek toegestuurd. Want we hebben bij Omroep Fijnrij nog meer belangrijk nieuws te melden. Morgen is natuurlijk de popronde waar we het al over hebben gehad. Maar met december in aantocht komt natuurlijk ook weer de top 250 om de hoek kijken. En nou hebben zij iets nieuws bedacht. Ze hebben namelijk een podcast opgericht. Onze eigen Mario Kremers, die normaal gesproken dit programma doet, die heeft al een aflevering. Maar gisteren is er een andere uitzending, of eergisteren moet ik eigenlijk zeggen, online gekomen. Namelijk met Roland Hermans. Over het format. Want het lijkt allemaal zo gemakkelijk, maar er komt toch best wel wat bij kijken om dat allemaal in goede banen te leiden. Wil je daar nu meer over weten? Ook deze podcast is op alle bekende streamingsdiensten te beluisteren. Dan heb ik nog wat algemene informatie over die top 250. Dit is namelijk de 14e editie en die gaat plaatsvinden op 11, 12 en 13 december. In het Café Rolandia in IJsselstein. Kun je niet langskomen, wat natuurlijk ontzettend jammer is, want de halve cast van Omroep Fijnrij zit daar ook, dus dat is best gezellig, moet ik vertellen. Dan kun je deze top 250 ook luisteren via de livestream. En die staat dan op omroepfenrij.nl. Maar die lijst, die komt niet uit de lucht gevallen. En ook Roland gaat dat niet doen. Dat kun jij namelijk doen. Jij kunt meebeslissen welke nummer 1 er op dit jaar op nummer 1 staat. En alsjeblieft zeg, geen Toto dit jaar. Het mag iedereen zijn, maar geen Toto met Afrika. Die hebben we al te vaak gehoord. Dus ga even naar de website van top 250... Zeg ik dat nu goed? Nee. Top250allertijden.nl en breng daar je stem uit voor de top 250 van dit jaar. Oh.

warm was dat. Hey, zijn die ramen schoon bij je thuis? Want dat kan natuurlijk wel met zo'n plaat. Hè? Dan ben je zo klaar. En daarbij, de zon die begint te schijnen. En ik heb geleerd, als de zon schijnt, dan mag je geen ramen meer wassen. Goed, wij gaan door met de Omroep Venray uittips van deze week. Kermis, dat is dan natuurlijk ook nog in Wansum. Gisteren van start gegaan en tot en met dinsdag is er van alles te beleven in Wansum. Verschillende attracties, activiteiten voor jong en oud. En nu we het dan toch over Wansum hebben, volgens mij is er volgend weekend ook van alles te beleven in Wansum. En daar komen zo meteen één gast, heb ik al gezien. Maar als het goed is, is er nog eentje onderweg. En die gaan er daar meer over vertellen. Maar heb je even geen zin in kermis, dan is er nog van alles anders te beleven. Namelijk de ABC Classic. Die rijdt morgen voor de 23ste keer door onder meer Horst aan de Maas en de regio Venray. Voor de liefhebbers van klassieke rallyauto's, zij kunnen ook gewoon langs de weg gaan staan als je niet in bezit bent van zo'n auto. En kijken wat er allemaal voor moois voorbij komt. De start en de finish, die zijn bij Hotel Asteria. Goed, er mag gedanst worden vanavond. En wel in zaal 7, ook van Hotel Asteria. Hier is voor 30, 40 en 50-plussers een avond waar plezier gemaakt kan worden en gedanst kan worden. Deze avond start vanavond om 8 uur en zal afsluiten om 1 uur. Dan is er morgen nog Roytracks. Dat is het programma aan de sportlaan in Venray. Een sportief evenement voor iedereen die van hardlopen en van bewegen houdt. Nou, genoeg te doen. En als er niks tussen staat wat je bevalt, dan kun je ook altijd even kijken op de activiteitenagenda van Venray. Nou, hoor ik je denken, dat is allemaal leuk en aardig, die activiteiten die jij voor me hebt. Maar hoe wordt het weer eigenlijk? Nou, vandaag loopt de temperatuur op tot 20 graden. Er is een mix van zon en enkele wolken, maar er staat weinig wind. Morgen dan wordt het ook opnieuw 20 graden. Opnieuw zijn er flinke zonnige perioden en blijft het waarschijnlijk grotendeels droog. De ochtend die start wel fris met 10 graden, maar dat maakt de rest van de dag natuurlijk allemaal goed. Nou, dan gaan wij nog eens even door met muziek.

0: met 1959, als ik het goed zeg. 1995, dat is alweer een tijdje geleden.
1: Man, nu klopt er iemand op onze deur.
2: Ja, ik moest kloppen, want de bel doet het niet.
0: Ja, er stond iemand voor de deur net. Bas Kempers, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat dacht je, ik kom eens gezellig naar Varij.
3: Nou, ja, dat dacht ik, ja.
0: Het was een eindje rijden van jou, hè?
3: Nou, ontzettend.
0: Ja, maar fijn dat je er bent. Ik kreeg een berichtje doorgestuurd van Mario. Hij zegt tegen mij, Sanne, kun je dat meenemen in je programma? Hap en stap Wansum. Dus ik dacht, oh, dat is gezellig. Dat is gewoon een route waar ik dan begin met een kopje koffie en een stukje vlaai. Vervolgens beland ik ergens voor de stoep. Maar toen ging ik me erin verdiepen. En toen bleek het helemaal niet zo te zijn.
3: Niet helemaal, dat klopt. Maar hap en stap is wel het idee, ja.
0: Ja, dan kun je er iets meer over.
3: Of flyen hebben, dat kan ik niet helemaal verzekeren. Maar dat zou ook goed nog eens kunnen.
0: Zou ik wel doen, want dat verwachten de mensen natuurlijk
3: wel.
0: Ja,
3: dat klopt, dat klopt.
0: Limburgse fly.
3: Precies, precies. Kort gezegd, we zijn met z'n vieren. Dus vier bedrijven die deelnemen. Eigenlijk vijf, want het productiebedrijf van de Mulder Keukens doet dit jaar ook mee. Vorig jaar hebben we het voor de eerste keer gedaan. Ferdy van de Mulder Keukens kwam vorig jaar zomer bij mij. En zei van, joh, moeten we niet eens wat samen doen? Want we zitten hier met z'n vieren. We willen wat exposure hebben. Kunnen we niet samen iets organiseren? En dat hebben we dus vorig jaar rond de kerstdagen gedaan. En nu hadden we zoiets van, misschien moeten we een beetje nog genieten van het mooie weer. Dus hebben we het iets naar voren gehaald. Ja.
0: Nou, weet je wat ik dat nou zo leuk vind? Misschien is dit wel een goed ideetje voor volgend jaar. Je hebt het hele jaar door allerlei verschillende open dagen. Mari Zwembaden, die zit natuurlijk ook bij jullie om de hoek.
3: Ja.
0: Die heeft volgens mij ook regelmatig een open dag. Maar de mensen hebben het zo druk tegenwoordig. Dus
3: precies.
0: Hoe fijn is het als je gewoon op één dag met mooi weer. Ja, precies. Want dat is een beetje de intentie achter jullie hap- en stap-idee, hè?
3: Dat was het idee, ja. Ja, dus hap- en stap, je krijgt een stempelkaart. Daar ga je dus de vijf bedrijven af. Krijg je bij ieder bedrijf krijg je een stempel. Als je de kaart vol hebt, maak je ook nog kansen op een mooie prijs.
0: Is dat dus, dan een nieuwe camper? Want dan doe ik ook mee.
3: Ja, daar gaan we even niks over zeggen.
0: Echt niet? Maar dat misschien overtuigt dat de luisteraars thuis wel.
3: Ja, of misschien de geheimzinnigheid wel.
0: Oh ja, ja. Hey, maar leuk. Vertel eens wat meer over wie dat er allemaal meedoet. Want we hebben natuurlijk Bas Kempers. Die staat hier bij mij aan de desk.
3: Mm-hmm. De overbuurman, de Mulder Keukens. Productiebedrijf van de Mulder Keukens. Dat is eigenlijk de buurman. Mari Zwembaden, zoals je al zei. Dan hebben we Kulu. Die is een beetje onbekend, denk ik. Doet ook veel voor andere bedrijven. Dus weinig voor particulieren. Maar zeker de moeite waard om te gaan kijken. Er is genoeg te doen.
0: Ja.
3: Bij iedereen kun je naar binnen, krijg je het productieproces te zien, kun je vragen stellen, krijg je wat lekkers te eten en drinken. Dus gezelligheid ook nog eens op een top. En je hebt een heleboel te zien.
0: Ja, want dat vroeg ik me inderdaad af. Het heet hap en stap. Mm-hmm. Je zei het net al, je krijgt overal wat te eten en te drinken. Dat maakt het natuurlijk ontzettend.

0: bijzonder. Goodie bags.
1: Ook, ja. Ook een verrassing wat daarin zit.
0: Ja. Hey, en wanneer vindt het eigenlijk plaats?
1: Nou, niet dus aankomend weekend, want jij dacht van is een mooie opmaat naar de kermis. Maar dat is niet zo. Dus het is volgend weekend, 10 en 11 oktober.
0: Ah, fijn. En is er nog een start of maakt het eigenlijk niet uit? Kun je overal...
1: Je kunt de hele dag starten tussen 10 en 4. Je kunt bij elk bedrijf starten. Dus elk bedrijf heeft een stempelkaart. Die kun je daar dan ophalen. En vervolgens maak je je rondje. En dan je mag overal net zo lang kijken als je wil. Dus ja.
0: Oh, dat is wel heel leuk. Volgend weekend, dus is er nog een website waar mensen naartoe kunnen gaan voor meer informatie?
1: Nee, niet een specifieke website. Maar als je bijvoorbeeld bij ons op de website kijkt, bascampers.nl of op de website van de Mulderkeukens. Die hebben allemaal een eigen pagina, Hap en Stap. En daar vind je meer informatie. En volg vooral de socials.
0: Ja, dus dit weekend naar Wansum en volgend weekend ook.
1: Precies.

Ja, dat was zojuist Bas Kempers die natuurlijk bij ons aansluit. Hé, hey, ik dacht toen ik dit programma vanochtend om 10 uur begon van... Oei, wat gaan we al die 2 uur toch doen? Maar we hebben nog precies 4 minuten en dan zit het er voor mij alweer op. Wat hebben we vandaag allemaal gedaan? Eens even bedenken. Vanochtend hadden we de bibliotheek natuurlijk. Die van alles gaan doen met lokale verhalen. Wil je hier nog eens even rustig op terugkijken wat zij allemaal verteld heeft? Dan kan dat op de website van biblionu.nl. Vergeet ook niet te stemmen, want de bibliotheek in Venray die werkt natuurlijk heel veel samen met de bibliotheek in Horst. En zij zijn genomineerd voor beste bibliotheek van Nederland. Dus eigenlijk verdienen ze het wel als we even gaan stemmen. En net hadden wij Bas de gast. Volgend weekend dan is er een in Wansum van alles te doen. Dan hebben zij een hap- en staptour. Dus geen traditionele open dag, maar wel echt van alles te beleven. Dus hopelijk wordt het mooi weer. En Bas zegt tegen mij, Sanne, als ik dan toch in een radiostudio ben, kan ik dan niet een plaatje draaien? Natuurlijk kunnen wij dat, Bas. Voor jou, deze van The Beach Boys. Surfing is the only life, the only way for me. Now surf, surf.

0: Ja, Surfing van de Beach Boys was dat. Ik begreep wel dat we de verkeerde hadden gebruikt, want het moest eigenlijk Surfing in USA zijn. Maar ja, je kunt niet alles hebben. Er moet dan in die 2 uurtjes primetime toch iets misgaan. Nou, we hebben best netjes gedaan, toch? Ja, wat zullen we nog eens gaan doen? We gaan afsluiten. Het zit er weer op voor mij. Volgende week dan staat op deze plek Theo de Wit. Toch, dacht ik? Ja, ik kijk even op de planning. Ja, Theo, die is er volgende week. Wil, die staat langs mij te popelen. Die neemt het zo meteen van me over met Fanradio. En dan vergeet vooral morgen niet te luisteren. Want morgen hebben we 4 aanstormend talenten die onze studio's onveilig komen maken. Dus kortom, blijf vooral luisteren. We hebben nog van alles op de planning voor vandaag.
1: Schouwburg Venray viert 60 jaar theater. Beleef een seizoen vol bijzondere voorstellingen. Bekende artiesten, jubileumactiviteiten en verrassende ontmoetingen. Vier het jubileum met ons mee en ontdek het programma op www.schouwburgvenray.nl. Verrijken, verbinden en verrassen. In Schouwburg Venray.
2: Omroep Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Dat familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
4: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
5: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
4: ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
6: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
5: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
4: Een nieuw uur Fan Radio.
7: Fan Radio tot 2 uur bij je. En een lekker partijtje muziek voor je klaarstaan. Zal ik er eens een paar opnoemen voor je? Train komt voorbij. Sterker nog, ze staan al klaar. Ze doen een deuntje met Ashley Monroe. En ook Wang Chung. Gaan we weer eens wat van doen. En vandaag is het open huizendag. Gaan we zo meteen ook eventjes over hebben. Maar eerst die fijne Ashley Monroe. Bruises!
4: Iedere zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Fan Radio.

Wang Chung, Dance Hall Days. En voor die fijne train. Hun wieg stond ooit in San Francisco. En als je daar geboren bent, heb je gewoon bij mij een streepje voor. We waren ooit in een zomerse gelegenheid om daar een vakantie door te brengen. En dat was van de eerste tot de laatste seconde helemaal top. Te wijden waren bestond train nog niet. Maar ik ben het altijd blijven volgen en het is heel fijn. Ook deze plaat die ze samen deden met Ashley Monroe, heet Bruises. We lopen allemaal wel eens wat blauwe plekken op in het leven. En dat was voor deze band niet anders. Toch goed dat je daar een liedje over schrijft. Heeft het toch nog een waarde in je leven. We kijken zo meteen eventjes naar wat er allemaal in het land te doen is. Naar Stella Lefty en Boston.

0: doet Nederland deze week?
1: De kinderboekenweek is aan de gang. Begon afgelopen woensdag duur tot en met volgende week zondag. Het thema van dit jaar is Spot aan. Dit jaar draait het vooral om theater, zang, dans, optredens. Vandaar het thema Spot aan. Op scholen, bibliotheken en boekhandels zijn er activiteiten om lezen in de belangstelling te zetten. Want lezen is een feest. En Milushka Meulens, die schreef het kinderboekenweekgeschenk van dit jaar. Het heet Terug naar de schoenenboom. Mooi verhaal dat je simpelweg moet lezen met je kinderen. Lezen is goed voor je. Want taal ligt vaak aan de basis van je ontwikkeling. Je hebt gewoon meer kansen in de maatschappij als je alles een beetje beter begrijpt. Dan is het vandaag ook open huizendag. Je kunt vrijblijvend en laagdrempelig meerdere huizen op één dag bezoeken. Kijk van tevoren even welke huizen daar meedoen, zodat je een handige route uit kunt stippelen. En, ook niet onbelangrijk, welke huizen er binnen je budget en je wensenlijstje vallen. Er is een verkoper of makelaar in de meeste gevallen aanwezig waar je vragen aan kunt stellen. En zou je geïnteresseerd zijn, kun je gelijk een vervolgafspraak maken. Maar in eerste instantie is het allemaal vrijblijvend.
2: Omroep Venray
3: 90.2 FM.

Bertolf en Another Day. Het is gewoon een Nederlander, hè? Daar staan we toch soms wel eventjes te weinig bij stil. Want deze jongen is goed. Hij doet veel meer dan plaatjes uitbrengen. Hij zit ook in van die bandjes die dan bijvoorbeeld hoogtepunt uit de popmuziek uit het verleden weer eens op de bühne brengen. Dat deed hij alles met een groep vrienden. En toen stond de muziek van Crosby, Stills, Nash & Young centraal. En ook bij bandjes als The Analogs was hij betrokken. Deden ze allerlei deuntjes van de Beatles. Goed bezig. En Olivia Newton-John kwam ook voorbij met Magic. We hebben allemaal fijne herinneringen aan die dame. Oh, wat was ze mooi in Greece. En daarvoor en daarna. Ja, dat mogen we ook wel even vertellen, hè? Oké, een andere vraag. De nieuwe Alex Warren, wat vind je ervan? Emerald Eyes. Emerald, dat noemen wij in Nederlands smaragd. Dat is een beetje groen. Oh, mensen kunnen zoveel verschillende kleuren ogen hebben. Dat je erdoor betoverd wordt. Dat overkwam Alex Warren ook.

in excess disappear. Zeg, het is de tijd van het jaar voor kamperen en caravanbeurzen. Ook dit weekend weer, beleven staat voorop. Een kampeerreis bestaat namelijk uit voorpret, tussenpret en napret. Dat heb je ook met vakanties, hè? Ja. Het begint allemaal met het kiezen van je reis en je bestemming. Misschien wel je eigen caravan, je vouwwagen, je camper. En we hebben dat, wat dat betreft, een topjaar. Zelden werden er zoveel campers verkocht, zo lezen we, als in de afgelopen 9 maanden. Ja. De laatste trends komen dan aan bod en natuurlijk kies je dan voor avontuurlijk of je kiest voor gemak. Elk jaar zijn er weer nieuwe snufjes die voorhanden zijn. Bijvoorbeeld handig in het onderhoud of tijdens je rit. En ook nieuwe bestemmingen worden dan gepresenteerd. En hoe je daar het makkelijkste kunt komen. Hey, ook al goed, hè? Dat is er allemaal op die camper- en caravanbeurzen. Het is die tijd van het jaar. Het is maar dat je er van op de hoogte bent. En de nieuwe Douwe Bob, wat vind je daar eigenlijk van?

Pete Townshend, Face to Face. Goeie muzikant, goeie gitarist. Even een brief van de website, jongens. www.omroepverrij.nl. Biblionu helpt inwoners zelfstandig aan de slag gaan met online zorgportaal. Het duurt nog eventjes, maar maandag de 26e. Dan hebben ze op middag vanaf 1:30. Dan start dat, loopt dat.

een paar dagen door, zelfs tot donderdagavond, de 29e. Steeds meer contact met je huisarts of een ziekenhuis verloopt digitaal. Dat is handig, maar voor sommige mensen ook ingewikkeld. Nou, Bublionie, die maakt het dan wat makkelijker voor je met een training. Ja? Word je gewoon eventjes handig uitgelegd van hoe werkt dat nu? Want we moeten er waarschijnlijk toch naartoe. Huisartsen krijgen het steeds drukker. En als je misschien gemakkelijk eventjes via het internet of een telefoon geholpen kunt worden, nou, dat bespaart je ook nog eventjes een ritje naar de dokter uit, hè? En als die dokter niet hoeft te rijden, kan die weer een klant extra helpen. Zo zit dat in elkaar. Kijk eens eventjes of het handig voor je is. De training vindt plaats maandagmiddag 26 oktober en op donderdagmiddag lees ik de 29e. In de bibliotheek Verraai vanaf 1:30. Deelname is gratis toegankelijk voor iedereen. Dit en meer lees het na op de website www.omroepverraai.nl.

Climb Your Love. Ik heb een mooie kermisherinnering aan deze plaat. Botsauto's, lekkere knipperende lampen. En deze muziek loeihard. Dat was Lime van mij, Your Love.

0: zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
1: Op zondag 4 oktober strijkt de popronde voor de 10e keer neer in Venray. Vanaf 2 uur kun je op 10 locaties verspreid door Venray weer kennis maken met aanstormend talent. Omroep Venray is er dit jaar ook weer bij. Luister tussen 2 en 6 naar de popronde sessies in onze studio en maak

0: The Awkward. En Weird Youth. Ben erbij, zondag 4 oktober. Popronde Venray. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
1: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 1 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een nieuw uur Fan Radio.
5: Tweede uur Fan Radio. We zijn er met lekkere muziek. Wij hebben zometeen voor jouw bluff. Later als ik groter ben, ook Dire Straits staan al klaar. En vandaag is het dag van de wol. Ja, wol is belangrijk in je leven. Wollen dekentje, wie heeft het niet? Wollen jasje voor in de winter. Dat is vandaag allemaal aan de orde.
4: Je radio staat weer aan.
6: Omroep Vendraai.
4: Elke dag.
5: En welke van bluff vraag je je af? Later, als ik groter ben,

Dire Straits and the Bug. Dat kwam ineens in ons leven volgens mij, hè? Gingen we allemaal destijds een computer aanschaffen? Een heleboel fantastische verhalen over gehoofd en hoort. En dan was het nog niet allemaal top. Dan liep je computer wel eens een keertje vast. Had je troep gedownload of zo. Dat noemde men dan een bug. The Bug. En Dire Straits vond het zo leuk om daar dan meteen maar een liedje over te maken. En bluff voor je later als ik groter ben. Wat vind je ervan? Die nieuwe Ella Langley is fijn, hè? Zullen we vandaag weer eens gewoon doen? Doen we dat toch? Omdat hij zo fijn is, omdat er een country tintje in zit. Daar houden wij ook wel van. Houston, Texas is een hit van dit moment.

0: Kim Appleby, Don't Worry. Kennen wij ze nog? Greenfield en Cook. Gewoon Nederlanders. Twee Nederlandse jongens. En die ene heette dan Kok. Dus in het Engels Cook. En de andere heette met zijn familienaam Groenveld. Dat werd een Greenfield. En die maakte fijne liedjes destijds. Met destijds bedoel ik eind jaren 60, begin jaren 70. Mooie samenzang. Een paar hitjes. Zal ik er eens wat van opnoemen? Only Lies, Don't Turn Me Loose, Maybe a Lifetime. Dat zijn er een paar om op te noemen. Wij doen vanmiddag voor je Don't Turn Me Loose.
1: Omroep Venray.
2: 90.2 FM.

0: Omroep Venray, live track.
1: Zaterdagmiddag live muziek voor je. De ene keer nemen we je een paar jaar terug in de tijd. Soms zijn het tientallen jaren. Deze keer Eric Clapton samen met Tina Turner. Op wiens album stond het nou aanvankelijk? Ja, Clapton die zong het ook in zijn eentje. Maar Tina vond het verrukkelijk. Die wou het ook samen doen. Waar hebben we het dan over? We hebben het over Tearing Us Apart.
2: Eric Clapton, we're gonna do our duet.

Vanessa Paradis en Tandem. Meisje met de voortanden een beetje uit elkaar. Maar dat maakt niet uit. Dat heeft ook zijn charme. Zeg, het weekend van de wetenschappers aan de gang. Wist je dat? Landelijk evenement voor wetenschap en technologie. Jaarlijks in het eerste weekend van oktober. En bedrijven, onderzoeksinstituten, universiteiten, musea openen dan vandaag de deuren. En morgen voor het grote publiek. Om live te kunnen beleven. Leuk voor kinderen en voor volwassenen. Want ze wisten het wel, hè. Je hoeft niet zo'n universiteitsknobbel te hebben. Nee, voor kinderen is er ook al van alles. Dat er voor iedereen wat interessant is, begrijp je wel? En dan heeft het allemaal nog een doel. Het doel van dit evenement is het onderstrepen van het belang van wetenschap en technologie voor onze maatschappij. Ja. En dat het volgende technologiebedrijf nou eens in Nederlands is en niet ergens uit een ander werelddeel. Nee, wij hebben zelf in Nederland fantastische start-ups. Vele studenten zijn ermee bezig, de een nog beter dan de ander. Vandaag het weekend van de wetenschap. En daar mogen wij trots op zijn, wij Nederlanders. Dat is gewoon fantastico.

Red Hot Chili Peppers, lekker stevig plaatje, Danny California. Hebben we nog een bericht van de website voor je, van onze agenda. www.omroepverrij.nl. Morgenmiddag. En is er een verkenningstocht bij Kaldenbroek en langs de Houthuizenmolen. Waar gaat het dan allemaal over? Excursie? Start. Oh, ik zie dat hij al om 10 uur 's ochtends start. Duurt ongeveer 2 uur. Je mag lekker meewandelen. Doe daar wel stevig schoeisel aan. Het is die tijd van het jaar. En je moet natuurlijk wel een paar meter kunnen lopen en willen lopen. Een excursie, dat wil zeggen dat het je ook nog wat informatie oplevert. Er gaat een deskundige mee. Kan je van alles vertellen over de omgeving en de objecten die je langs de route tegenkomt. Het duurt zoals gezegd ongeveer een uurtje of 2. Wil je er nu al meer van weten, ga even naar de website www.omroepverrij.nl. Want je kunt dan ook meteen een ticket reserveren. Even kijken of het nog kan voor morgen. Dit en meer. Ga naar de website www.omroepverrij.nl.

Chumbawamba, wat een naam, wie verzint dat? Was dat na een nachtje doorhangen? Doorhalen? En het plaatje heet ook nog eens Tap Thumping. Potverdiggie, wat een tongbreker is dat. Zometeen Marco Loenen. En morgen hebben wij hier bij de Omroep de popronde, hè? Niet vergeten, wat een heel spektakel. Elk uur is er een band. Dat wordt leuk. Je kunt komen kijken. Zorg wel dat je op tijd binnen bent, want vol is vol. Ik wens je een fijn weekend en zometeen veel plezier met Marco. De groetjes, hè. Doei, doei.

0: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelsstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: daar zijn we weer. Het is zaterdag 3 oktober. Het is 2 uur geweest. Het is tijd voor een nieuwe middagformule. En het bijzondere ook wel, maar dat hoor je straks. Eerst Cindy Lauper.
1: Genieten van je weekend met Omroep Venray.
2: Voor jou, voor jou.
0: Hallo allemaal, we zijn er weer.
3: We zijn er allemaal.
4: Kitje, we zijn begonnen. Ja. Wat dag iedereen, we zijn er weer.
1: Van 2 tot 4 uur. De middagformule bij Omroep Venray.

0: dit de middagformule.
1: Nou, een hele goede middag. We zijn er weer, hoor. Het is zaterdag 3 oktober 2026. Ik wil alvast even Wil van der Leensel, ik wil nog heel even Wil van der Leensel bedanken voor de afgelopen 2 uurtjes van de radio, waar wel lekkere muziek tussen zat, hoor. Moet even tijden, ja, Douwe Bob nog voorbij, zie je. Jack Johnson. Ja, wat kwam ik dan wel niet tegen, joh? Chumbawamba, ja, inderdaad, Bruno Mars. Nou, echt, alsof ik de lijst zelf even uitgekozen. Volgende week hoor je weer op met een nieuwe fan radio, dat komt helemaal goed. Hey, maar vandaag is al een hele bijzondere middag vanmiddag, dat kan ik je wel vermelden. Mocht je de afgelopen weken hebben geluisterd naar dit programma, dan weet je dat er in oktober iets bijzonders staat te gebeuren. Uiteraard ook mijn verjaardag, maar ik wil het niet over mezelf hebben, maar over dit programma. Nee, ik had je heel even gevraagd om de afgelopen tijd naar middagformule@omroepvenrij.nl te mailen. Met jouw favoriete classic rockplaat. Ergens een beetje tussen de jaren 60 en de jaren 80 in. Waarvan je zou zeggen, nou, dit voel ik wel aan als classic rock. En dat doen we dus allemaal verzamelen in het rubriekje genaamd Classic Rocktober de hele maand. En er is ontzettend veel binnengekomen wel, hoor. Heel veel mensen die er toch wel iets, wel een aandeel in willen hebben. Dus mocht je denken, ja Marco, wanneer komt het dan voorbij? Wanneer gaan we dan die muziek draaien? Want nu draaien we uit andere dingetjes. En straks vanaf 3 uur gaan we ermee beginnen. Een uur lang classic rock. Nou, lekker toch? Dus ik zou zeggen, zet je schrap. Maar mocht je trouwens ook nog wat hebben, overigens, en denken van, hey, ik heb nog wel iets wat ik nog in wil sturen. Dan doe dat vooral. middagformule@omroepvenrij.nl. Ik weet niet of het deze middag nog voorbij kan komen. Maar ik ga mijn uiterste best doen. En anders wordt het volgende week. We hebben een hele... Ja, volgens mij hebben we vijf weken de tijdje of zo. Om in ieder geval wat te draaien. Dus tijd genoeg zou ik zeggen.
2: Dit is de middagformule voor jou. Bij Omroep Venrij.
1: Ja, en ik moet zeggen, de eerste half uur... Daar staat wel heel veel in het teken van Nederlands product. Ja, het komt zo uit. Met Ilse Lange komt eraan voor je. Het nieuwste plaat van Ardenne, ben ik. En nu dan Rondé. En Oh My God.

Hot hitlijst alweer, hè, deze. Ja. Een hit van bijna 20 jaar oud. So Incredible van Ilse de Lange. En we blijven daar de Nederlands product, hè. Ik zei het al. Over een aantal minuten de nieuwste plaat van Arda en de Munnik. Ja, eens even deze. Klassiekertje. Uit de jaren 80 hier bij Omroep Venray tijdens de middagformule is de Blind Melon en The Rain.

0: Hopen dat het nog wel even blijft, hè? Een paar dagen zonder regen.
1: Al is het vandaag wel redelijk warm voor het einde van de maand, hè? September dan in ieder geval. Volgens mij hebben we ook op bepaalde plekken 30 graden aangetikt.
0: Ja, ik weet niet of dat nog lekker is, hoor. Het past in ieder geval niet bij het, met de periode waar we nu in zitten, zeg maar. Ach ja, Blind Melon en No Rain hoorde je bij ons fan draaien. En dan nieuwe muziek. Tijd voor nieuwe muziek. Een nieuwe release die deze week is verschenen. En volgende week dus nog meer ervan uitkomt. Namelijk 8 oktober, zet het in je agenda. Dan verschijnt het eerste deel van een nieuwe dubbel LP van Arda en de Munnik. Het eerste deel, hè. Het wordt in twee delen opgesplitst. Het eerste deel, die draagt dus de titel De 1. En het grappige is, het tweede deel, dat komt pas volgend jaar uit. Maar die krijgt dus de titel De Ander. Dus heb je De 1 en De Ander. Ja, van De 1 zijn al twee singles al verschenen, hè? Onder andere het filelied. Ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen. En De Ander rijdt nu voor je draaien. En heet Niets Doen. Nieuw bij Onfenra is het Arda en de Munnik.

Sims en B.O.B. met Airplanes. Zo, nou, de middagformule is inmiddels bijna ongeveer een half uur aan de gang. En zo, Deintje, het tweede uur, ja, dan staat alles in het teken van Classic Rocktober. Dat draaien we echt alleen maar Classic Rockplaten die je hebt ingestuurd via middagformule@omroepvenraai.nl. Of deze middag mag het ook via omroepvenraai.nl en dan die grote groene knop, hè, dan mag het ook via WhatsApp. Maar dat betekent wel dat we de aankomende weken geen standje burenruzie hebben. Dat moet dan heel even weten. Ja, het spijt me zeer. Maar dan heb ik ondertussen ook wel even tijd om nieuwe opgaves te bedenken. Want we zitten er een beetje doorheen ook. Ach ja. Ik kan in ieder geval wel genieten van die lekkere classic rockplaten. Zoals die van Aerosmith bijvoorbeeld. Of AC/DC of wat dan ook. Of iets wat je zelf instuurt, hè. Dus kom maar door. Omroepvenraai.nl. Druk op die grote groene WhatsApp-knop. En laat even wat achter. Ik ben even benieuwd of jij misschien nog wel een leuke classic rockplaat weet. En misschien met een leuk verhaal erbij. Dan...

Damiano David, Tyler, Nile Rodgers met Talk To Me. Het weer dan, het is vandaag vrij zonnig. Er ontstaan later wel stapelwolken en er is sluierbewolking. Het blijft droog bij nauwelijks wind. In de loop van de zaterdagmiddag komen de temperaturen uit op maximaal 21 graden. Ook zondag en begin volgende week blijft het droog in Limburg. En tijdens zonnig weer wordt het bij weinig wind tijdens de middaguren warm. Met temperaturen tussen de 22 en 24 graden. In de heldere nachten koelt het flink af naar 7 tot 9 graden... met kans op enkele mistbanken of op uitgebreide schaaldichte mist. Waarschijnlijk komt er later woensdag en donderdag enkele buien met kans op onweer. Dat is wat minder inderdaad, waarna het donderdag wel flink kan gaan afkoelen. Hou er dus even rekening mee. Omroep Genderij. En wat we vandaag nog wel hebben in de middagformule is een 92D Memory Thread. Daar komen we straks op terug naar Mick Jagger.

0: flinke boost in haar carrière heeft ze dan gekregen. Rose, of Rosé is dat, hè, met nieuwe trick. Dus van Blackpink naar een nieuwe muzikale fase. Dat zegt ze zelf dan in ieder geval. Met een nieuwe stijl aan muziek. Hier bij Omroep Venray.
1: De 90.2 Memory Track. Een 90.2-idee uit de oude doos.
0: Ja, een andere tijd dan normaal. Normaal gesproken zouden we hier al horen met een achter tevoren spelen. Waren het niet dat we dat even 5 weken niet doen. Vanwege het Classic Rocktober volgende uur. Waarbij we eigenlijk heel veel classic rockplaten tussen de jaren 60 en de jaren 80 draaien. Gewoon wel letters. Beetje zo'n themamaandje, weet je wel. Ja. We gaan vandaag in ieder geval terug naar 2011 met de 92-idee Memory Track. We gaan naar een vrolijk en aanstekelijk nummer. Maar de test in deze plaat is eigenlijk wel vrij bijzonder. Het is een plaat van Milo, misschien ken je hem nog wel. Hij schreef het lied voor een specifieke vrouw die hij erg miste toen hij veel onderweg was. En hij fantaseerde erover dat hij zo klein zou zijn dat hij haar gewoon in zijn zak kon meenemen. Ja, wel een gekke gedachte, hè? En een ander leuk weetje, misschien dat je dat nog niet eens weet. Hij schreef een nummer tijdens een radioreis. Dus een reis langs alle stations. door Frankrijk heen. En volgens hem kwamen de muziek en woorden daar bijna vanzelf. Hij heeft er eigenlijk weinig zelf over na te denken. Het kwam gewoon zo op papier. Het nummer werd uiteindelijk wel een grote Europese hit. En stond in Nederland zelfs op plek 24 van de top 40. En werd natuurlijk door 92-idee. We hebben het over You and Me in My Pocket.
1: Dit is de Memory Track van deze week.

over de hele wereld, dus ook in Nederland. Het is Linkin Park die de documentaire Unshatter heeft uitgebracht. En deze gaat over de afgelopen jaren waarin Linkin Park een onverwachte, maar een zeer sterke comeback heeft gemaakt. Van het overlijden van de voormalige frontman Chester Bennington in 2017 kwam de band abrupt tot stilstand terecht. Ze stopten met muziek maken voor een tijd. En de film volgt de band van de eerste studiosessies tot een uitverkocht stadion 2 jaar later. En hoe ze omgaan met schuldgevoel en verdriet, maar ook met de euforie om eindelijk weer muziek te kunnen maken dankzij het vinden van een nieuwe stem. Een vrouwelijke stem, de stem van Emily Armstrong, waarmee ze terugkeren op het podium. De soundtrack voor de film, die kwam 5 dagen eerder uit en bevatte de band's greatest hits die ze live in Sao Paulo hebben gespeeld. Een van de liedjes in de soundtrack omschrijft de band zelf als hun visitekaartje. Het is het eerste nummer op een debuutalbum uit 2000, genaamd Hybrid Theory. En daar laten ze meteen horen waarom het mijn meest favoriete plaat is van hen. Van stevige gitaren tot aan draaitafels, dit is Linkin Park.

Stay Together. En daarvoor hoorde je Linkin Park en Papercut. Ja, eigenlijk niet echt een radioplaat, hè? En, zoals In The End die je dan normaal gesproken hoort. Maar de band omschrijft deze plaat dus echt als visitekaartje. Omdat ze ja, gewoon eigenlijk in deze plaat in 2,5 minuten kunnen laten horen wat ze allemaal kunnen. Met hun instrumenten, met hun stem en alles erop en eraan. En daarom is mijn favoriet. En leuk is, ik ga vanavond eens even kijken hoe die documentaire er precies uitziet. Volgens mij is dit ook de laatste dag dat je hem kunt zien ook. Maar dat is straks dus over een aantal minuten. Meer gitaren. Maar dan rondom de jaren 60 tot en met de jaren 80 in Classic Rocktober. Voorlopig nog even andere muziek. Zoals deze uit 2018 van George Ezra. Ken je hem nog? Dit is Shotgun bij Omroep Venray.

0: Het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
3: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
4: Hoeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.

een aftrap, zeg. Een jaar zijn we absent geweest met deze Classic Rocktober. En nu zijn we gewoon weer terug. Met de Sniffin' Tears en Driver's Seat, daarvoor die Tin Lizzy and the Boys Are Back in Town. En we zijn nog niet klaar, hoor. Zeker niet. Bij lange na nog niet. We hebben nog een heel uurtje te gaan. Tot met 4 uur in ieder geval. Ja, nog een heel uur. Dat is nog minder dan een uur. Ja, via omroepvenraai.nl en dan die groene knop. Kon je nog even wat dingetjes achterlaten. Misschien dat je zelf nog een verzoekje hebt. Dus kom maar door. Het is nog niet te laat. En via middagformule@omroepvenraai.nl zijn er dus de afgelopen dagen of weken al een aantal dingen binnengekomen. Waaronder dus ook een berichtje van Peter. Die zegt, mijn verzoekje is Black Betty van Ram Jam. Zodra die gitaar en dat rambalam erin komen, staan bij mij de volumeknop automatisch een stukje verder open. Dit is voor mij echt zo'n nummer dat je na een seconde herkent. Ja, ik begrijp je helemaal, Peter. Een nummer maar is eigenlijk dan net ietsje ouder dan de rockversie doet vermoeden. Je zou denken dat het van Ram Jam zelf afkomt, maar de oorsprong ligt bij een traditionele Amerikaanse prison rock song. Die onder meer door blues- en folkmuzikant Lead Belly bekend is geworden. Ram Jam uiteindelijk maakte er zelf in 1977 een stevige rockzong van. En die versie werd uiteindelijk een grote hit. En in Groot-Brittannië kwam hij uiteindelijk op nummer 7 binnen in de hitlijsten. En ja, weet je wat het is? De precieze betekenis van Black Betty is overigens wel onderwerp van discussie. Want historische bronnen noemen onder meer een zweep. Maar ook een andere betekenis zijn beschreven. Dus je kunt het een beetje zelf invullen. Ja, ik doe het niet, hoor. Ik ga het niet voor je doen, hoor. Als die betekenis niet echt heel erg bekend is, dan is het volledig aan jou over. Wat ik wel ga doen, is de volle 2 minuten 27 draaien voor je hier bij de middagformule in Classic Rocktober 2026.

Ja, wel bekend hè, van ZZ Top. En Sharp Dressed Man. Ja, en dit is er dan wel eentje die in Nederland behoorlijk hoog kwam. Het is een plaat van Led Zeppelin die de vierde plaats bereikte in de top 40 en 14 weken erin stond. Maar wat wel leuk is om te weten is wanneer Led Zeppelin deze plaat live speelt, ja, het ook wel heel snel kan ontsporen bij die gasten. Want de plaat zelf duurt ongeveer 5 minuten, maar het groeide in concerten, tijdens concerten soms als uit, tot een improvisatie van meer dan een half uur. Niet dat fans dat heel erg vonden of zo. Maar ik weet niet of dat erbij hoort. Wall of Love is dit van Led Zeppelin. You need-

Wat een verschil, joh. Eind jaren 60, begin jaren 70. Het lukte geen half uur. Dat ze niet hebben geïmproviseerd op de studioversie. Nee, dat zou wat zijn, inderdaad. Led Zeppelin en Whole Lotta Love. Je luistert naar Classic Rocktober als je denkt van... Hey, wat is de rare playlist deze zaterdagmiddag? Ja, de aankomende 4 of 5 weken. Laat me heel even checken, hoor. Want dat is wel even handig om te weten. Ja, 5 weken. Ja, inderdaad. We hebben 5 weken of 5 zaterdagen in oktober zitten. Ja, de aankomende 5 zaterdagen... blikken we terug op die classic rockperioden tussen de jaren 60 en begin jaren 80. In Classic Rocktober dus. En jij hebt er natuurlijk ook zeggenschap over. Dat kan via omroepfanrij.nl. Druk dan op die groene knop als je dan nog iets achtergelaten hebt. En zou dat nog een plaat hebben van, hey, deze mag ook wel even tussen komen. Zo is dat ook gebeurd door Marcel. Die kwam met een appje aan. Die zegt, mijn verzoek voor Classic Rocktober is zonder twijfel Highway to Hell van AC/DC. Het is zo'n plaat die eigenlijk nooit oud wordt. Dat betwijfel is. Maar of je hem nou in de auto hoort, op een feestje of keihard uit de radio, je gaat vanzelf meedoen, zegt hij. Ja, het is wel een oudje inmiddels. Ja, natuurlijk, dit is Classic Rock. Het is 1979 dat deze uitkwam. Op het gelijknamige album van AC/DC. Het was de laatste AC/DC album overigens met zanger Bon Scott. En betekende een belangrijke stap richting het grote internationale publiek. Dat een beetje een verdere doorbraak van die band. De titel wordt vaak wel verbonden aan het zware tourleven van de band. En wordt ook in verband gebracht met de Tenin Highway in Australië. Dus ik ben wel blij dat Marcel deze heeft ingediend. Al is het wel luguber om te weten dat Bon Scott dus om het leven is gekomen door een auto-ongeluk, volgens mij. En dan draai je Highway to Hell. Nou, dat weet je dus ook niet.

0: ik zie die appjes alweer komen, hoor. ACDC en Highway to Hell. 1971. Ja, het is niet door een auto-ongeluk om het leven gekomen. Dat haalde het even door elkaar, maar hij is wel dood in de auto aangetroffen. Bon Scott dan, hè? De voormalige frontman van ACDC. Maar dat kwam meer door een alcoholvergiftiging en hij is verstikking. Zijn goede vriend van hem heeft hem in de auto achtergelaten om zijn roes uit te slapen. En de volgende ochtend is hij daar levenloos aangetroffen. Ja, dan is het toch wel enigszins een verband. Ja, Highway to Hell met auto's. Ja. Ja, ik weet niet wat je er dan van moet vinden, Emma.
1: Ja.
0: Het klopt niet helemaal wat ik zei dan. Je luistert naar Classic Rocktober hier bij de Mediaformule op 3 oktober 2026. En deze thema misschien ook wel, hè? Van The Outfield en All the Love in the World. Ik ben Ron Venraai.

Creedence Clearwater Revival. En de lijstje van Classic Rocktober van vandaag. En Suzy Tew. Door aan de volgende. Naar een debuutalbum deze keer. Uit 1975. Van Little River Band. Die naam zeg je misschien wel iets. Deze plaat werd geschreven door Graham Drobley. En heeft een hele persoonlijke achtergrond. Hij verhuisde naar van Adelaide naar Melbourne om zijn muzikale carrière na te jagen. En miste zijn familie en geboorteplaats enorm. Die lange autoritten tussen Melbourne en waar hij eigenlijk vandaan kwam, vond een belangrijke inspiratiebron. En uiteindelijk, na wat schrijven, na wat muziek maken, verscheen de singleversie in 1976. De albumversie zelf is een stuk langer en heeft een wat meer uitgebreidere opbouw. En gezien de tijd, 3 minuten 47, is altijd wel de singleversie.

Brian Adams doet het altijd wel goed, hè? En zo'n lijstje. Dank aan Bas die hem heeft ingestuurd. Via homofanrij.nl en dan die grote groene WhatsApp-knop op de website. Maar we zijn nog niet klaar, hoor. Ik heb nog iets voor je in petto, namelijk. Een klassieker uit 1980. En ik heb er wel bepaalde herinneringen aan. Want deze plaat, elke keer wanneer ik met mijn vriendengroep op vakantie ga ergens, dan is er altijd één iemand in die groep die deze als wekker heeft ingesteld. Met de naam Glenn dan, hè. Dus, voel je vooral aangesproken, Glenn, als je luistert. Nee, neem hem even mee. Ook een typische classic rockplaat. En van een man die inmiddels niet meer onder ons is. Ozzy Osbourne. Dit is Crazy Train.

0: zou 3 jaar geleden niet van buiten hebben gedacht dat het leuk was. Ik ben nu totaal gefascineerd. Ja, oprecht ja. Ja, omdat het prachtig is.
1: Dit is de middagformule.

Zou het anders zijn als Salsalido Summer Night? Ik zat even nog door zo'n bart in te graaien hier bij Omroep Rijn, waar allemaal jaren 60, 70, 80 platen in zitten. En toen zag ik naast Salsalido Summer Night van Diesel nog deze liggen. Down in the Silver Mine. Ja, en tot zover dus de aftrap. De eerste Classic Rocktober van dit jaar. Volgende week zijn we er weer, hoor. Je kunt in ieder geval zo meteen na 4 uur weer genieten van Erik van der Leijden met zijn weekenddienst. Sluiten met deze af Journey and Don't Stop Believing. Wens je een goed weekend. En tot later.

0: Zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
1: Op zondag 4 oktober strijkt de popronde voor de 10e keer neer in Venray. Vanaf 2 uur kun je op 10 locaties verspreid door Venray weer kennis maken met aanstormend talent. Omroep Venray is er dit jaar ook weer bij. Luister tussen 2 en 6 naar de popronde sessies in onze studio en maak

0: The Awkward. En wie is Youth? Ben erbij, zondag 4 oktober. Popronde Venray. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
1: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 4 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl. Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Weet je hoe lang ik hier naar uitgekeken heb?
1: Dit is Weekenddienst met Erik van Otterdijk. Wat klinkt dat lekker, hè?
0: Als we bij ons in Brabant zeggen, ik zou het erop kunnen.
2: Iedereen heeft weekend. Alleen Erik heeft nog dienst. Weekenddienst.

Sam Brown. And you better stop. Ja, ik denk ja, als ik dan één plaat draai over Never Drink Again, Never Smoke Again, het is Stoptober. Ja, dan moet ik er echt nog een twee erbij doen die eigenlijk over het algemeen geldig is. Daarom deze van Sam Brown, Stop. Zo dadelijk hebben we de verjaardagen van 3 oktober. Ik heb mooi een lekkere plaat uitgekozen daarvoor. Maar eerst even een heel lieve vraag van Miley Cyrus. Ik hoop dat ze het aan mij stelt. Let's get married.

0: nieuwe single van Miley Cyrus. Hij is leuk. Let's Get Married. Ja, ik zei al, je moet er even over nadenken, hoor. Nou, sterker nog, ik zal eerst even moeten scheiden van het nakomen kan trouwen. Dus wat een beetje lastig. Ja, Joop staat hier langs mij. Die is de laatste voorbereiding aan het doen van morgen voor de popronde. En die kijkt me aan, ja, wat heb je het nou weer over? Maar goed, Let's Get Married. Dat doet me trouwens denken aan de plaat die ze vorig jaar, dat precies een jaar geleden, had zij Neentje 2D. Met de nummer Secrets, wat ze samen deed met Lindsay Buckingham. En dat is weer toevallig, want het is nu tijd geworden voor...
1: De playlist.
0: En de verjaardagen die we vandaag hebben zijn onder andere Tommy Lee. Zijn naam is Thomas Lee Bas. Hij is de drummer van Mötley Crüe, 64. Hij is meer bekend dan drummer, is hij dan bekend als de ex van Pamela Anderson. En het, hoe moet ik het zeggen? Het daarbij behorende filmpje. Weet je dan wat? Ja, je op zijn gezicht dan, je weet wat ik bedoel. Oké, daar hou ik het bij. Gwen Stefani, de zangeres van No Doubt. Ook een paar solo-singles, wordt vandaag 57. Ik zag in de lijst staan Kevin Richardson. Ik denk, ja, wie is dat nou weer? Ik even kijken, verder lezen. Oh, hij is een van de Backstreet Boys. Hij wordt vandaag over 57. Dus daar, nou, Backstreet Boy. Ja, een beetje vreemd nog. Jake Shears, ofwel de echte naam Jason Sellers. De zanger van Sizzle Sisters. Die ken je nog van I Don't Feel Like Dancing. Maar dan is dat nog 1 octaaf over, wordt vandaag 48. En ik zei het al, Miley Cyrus samen met Lindsay Buckingham. Heel toevallig, Lindsay Buckingham, de zanger-gitarist van Fleetwood Mac, is vandaag 79 geworden. En dan denk je van, ja, welke plaat zal ik daarvoor moeten draaien? Nou, het is Toptober, maar hij zegt dan weer, samen met Christy McVie, Don't Stop!
2: Hier voor de Piet!

Fabiano David samen met Tyler en Nal Rogers en Talk To Me. En heb je het al gehoord trouwens? Vorige week? Hij is getrouwd. Ja, vorige week is hij getrouwd met zijn grote liefde Dove Cameron. Is het Dove Cameron of Dove Cameron? Zou het Dove Cameron zijn? En we wensen natuurlijk beide heel veel liefdesgeluk toe. Gaan we even terug naar de uitzending van vorige week. Draaide ik in de dubbeldraai rond de klok van 5:30. Draaide ik Animal met Cat's Eye. Je weet wel deze. Deze. Dat was nummer Animal. Draaide ik samen met Def Leppard. En ik zei al toen al van dat Cat's Eye liedje Animal. Dat doet mij ergens aan denken. En ik ben erachter. Luister nog eens een keer. You're the boss, you run the circus, baby. En luister nou dit eens.

Sommige platen hebben een nogal lang intro dat normaal gesproken volgepraat wordt door de DJ's. Maar Erik is hier helaas te lui voor en schuift het dus maar af op mij. Ik kan niet zeggen dat ik dit een fijne inspreektekst vind, maar ja, ik heb weinig keus. Gelukkig is de intro afgelopen en beginnen ze nu

deze saxofoon solo. Heerlijk is die. Jerry Rafferty en Baker Street. Ik heb even opgezocht op Wikipedia wie die saxofonist is. Staat er niet op. Ja, dan heb je AI en dan vraag je gewoon even van... wie speelt de saxofoon bij Baker Street? En dan krijg je van... Er wordt gespeeld door Raphael Ravenscroft. Als ik het goed uitspreek. Ja, ook weer goed die informatie. Zo dadelijk gaan we een lekkere rockplaat draaien. Van 3 oktober 1970 heb ik informatie over. Maar eerst even een dijk van een plaat. Of is het nou een plaat van de dijk?

0: dijk. En laat het vanavond gebeuren. Nee, we laten het niet vanavond gebeuren. Nee, morgen gaat het gebeuren. Sterker nog, over 24 uur zitten we er middenin. De popronde Venray. De radiosessies hier bij Omroep Venray. Maar ja, waar ben ik eigenlijk aan het lullen? Dennis kan er veel beter.
1: Op zondag 4 oktober strijkt de popronde voor de 10e keer neer in Venray. Vanaf 2 uur kun je op 10 locaties verspreid door Venray weer kennis maken met aanstormend talent. Omroep Venray is er dit jaar ook weer bij. Luister tussen 2 en 6 naar de popronde sessies in onze studio en maak kennis.

0: The Awkward. En Weird Youth. Ben erbij, zondag 4 oktober. Popronde Venray. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
1: Dadelijk na 5 uur en de 3 na 5 wordt dan een keer de 4 na 5. Dan gaan we al die fragmenten die je zojuist hoorde van die acties die morgen hier komen optreden, ga je echt in het geheel horen. Ik denk ja, een beetje promotje maken voor morgen. En dan nu.
2: Wat gebeurde er vandaag in 1970?

Olivia Rodriguez en driver's license, ofwel rijbewijs. De meeste van jullie zullen wel weten, ik ben vrachtwagenchauffeur in mijn normale beroepswereldje. En soms dan vraag ik me wel eens af als ik mensen op de weg zie rijden van, hebben ze eigenlijk wel een rijbewijs? Nou, ik betwijfel het af en toe.

Awkward en Weird Views. Je hebt het straks al gehoord in de promo die je ook al de hele week al hoort. We gaan al die vierde nummers ga ik zo dadelijk allemaal volledig draaien. Dus de 4 na 5, dat allemaal na het nieuws van 5 uur. Maar eerst nog even The Cult met Sea Cell Sanctuary.

0: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
2: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 5 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Weird Youth met Snakes and Heartbreakers. Een van die vier acts die morgen optreden tijdens
1: Popronde Venray.
0: Hier in de studio van Omroep Venray. Ik ga even het complete lijstje even aan je voorstellen. We trapten af deze vier platen. Dus in plaats van 3 naar 5, 4 naar 5. We trapten af met De Hoek. Zij treden op om 2 uur hier in de studio. Een uur later, om 3 uur, hebben we singer-songwriter Maxime. Die hoor je hier op de radio. Ben het even kwijt. Daarna hoor je The Awkwards. Die gaan optreden om 4 uur. Je hoort ze juist met Fashion Week. En juist

mag het afsluiten tussen 5 en 6. Jon Koenen gaat de techniek doen. Ik assisteer hem daar een klein beetje bij. Kortom, we gaan een hele leuke dag morgen tegemoet. Ga luisteren, zeker. En anders ga kijken in een van die 10 andere plaatsen hier in Venray. Waar je de popronde kunt zien. Wil je meer informatie?

0: Ween plus Paul Rogers. 2005 traden ze samen op. Kwam een album van Lightel, Return of the Champions. En dit was die mooie speciale uitvoering van Hamilton Fall. Live opgenomen in Sheffield. En dan nu...
1: De Dubbeldraai.
0: Iedere week blaas ik de bladering door het hitdossier om de liedjes te zingen die dezelfde titel hebben, maar totaal verder niks met elkaar te maken hebben. Gewoon niks covers of nieuwe versies en zoiets. Ik heb er weer gevonden. En omdat het morgen 4X live in de studio zijn tijdens de radiosessie van de Popronde Venderij, heb ik gezocht naar twee titels met live in de titel. Maar dan wordt ze even met dan live met een F. Leven. Dus niet live optreden, maar leven. Want alles werd een beetje lastig. Als eerste heb ik gewonnen Desiree. Niet te verwarren met Desiree van The Two Brothers. Nee, deze Desiree heeft een zo'n zwevende comma tussen de S en de R. Ik weet niet hoe het precies heet. Deze Britse Desiree, die bij de burgerstand bekend staat als Desiree Annette Weeks, scoorde haar grootste succes in de zomer van 1998 en kwam op nummer 1 in de top 14 met Live. En dan aan de andere kant van het spectrum, om door zo maar even te zeggen, Hathaway. Oftewel Nestor Alexander Hathaway. Die woonde in Duitsland toen hij zijn eerste hit had, What Is Love. Hij stond daarmee 6 weken nummer 1 in de top 40. 4 maanden daarna bracht hij Live uit, dezelfde titel dus. En die klonk ongeveer hetzelfde als What Is Love, maar werd de nummer 3 notering in de top 40. Allebei hoor je ze nu in...
1: De Dubbeldraai.

Zoals gezegd, 1998, de zomer Desiree met live. En daarvoor Halloway met ook live in de dubbeldraai. Hoor, ik heb zo'n zin in morgen in die live optredens bij de popronde. Ja, ik blijf over zeuren, maar het is al zo lang geweest. Ik heb 2 jaar niet mee kunnen doen en nu mag ik weer meedoen. Heerlijk is dat. Maar eerst gaan we even rustig kijken.

0: Dit is Weekenddienst met Erik van Otterdijk. Hij komt dan wel uit Brabant, maar ja, je kan niet alles hebben.
1: Dit is echt heel erg.
2: Jongen, hopeloos.

Dit zou ik ook kunnen gebruiken in de dubbeldraai. Carry You Home van Ethan Huis. Ook een keer gemaakt door een titel door Alex Warren en James Blunt. Ja, gaan we een keer doen, denk ik. Ja, ik blijf even praten over de Popronde Venderaai. Want ik vraag me eens af waarom dat Ethan eigenlijk nooit meedoet met de Popronde Venderaai. Ik denk dat ik het antwoord weet. Hij heeft namelijk geen rijbewijs. En dan moet hij heel Nederland door. En om dan iedere keer iemand last te vallen, dat is Ethan zijn, zijn dingetje om dat te gaan doen. Ik zal het toch eens een keer vragen. Wat er wel misschien leuk is, Anna Joan die treedt op om 4:15 morgenmiddag in De Artiest. En Anna Joan die ken ik dan weer als Annabel van Castro. Heel lang geleden. Dit is echt een act die je moet zien. Daar kun je weet niet wat je ziet. Ik heb het

0: zien. Hij zingt het zelf al.
1: Het is jammer, maar het is alweer tijd.
0: Tijd.
1: De laatste plaat
0: en
1: in weekenddienst.
0: Voor mij heb ik niet helemaal goed getimed. Dan moet ik er nog eentje achter die laatste plaat, de allerlaatste plaat draaien. Maar, nou, we zien wel. Zo dadelijk kun je gaan genieten met je muziekdossier met Jack Willems. Ik ga hier nog de laatste draadjes gaan klaarleggen in twee rondjes verderop, waar morgen al die artiesten komen optreden tijdens Pop Ronde Venray. Als je daar naartoe gaat, naar een van die 10 andere plekken hier in Venray, ik wens je heel veel plezier. Kom ik even langs hier, kun je even meekijken hoe het achter de schermen allemaal werkt. En ik weet je namens de collega's, morgen alvast veel plezier tijdens de popronde. En vanavond een fijne avond. Graag tot morgen!

0: Venray.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook. Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Een hele goede avond, luistervrienden. Wat fijn dat je er weer bij bent. Welkom bij een nieuwe editie van Muziekdossier met Jack Willems. Jouw zaterdagavond vol muziekverhalen, klassiekers en verrassende nieuwe parels. We trapten af met John Cougar Mellencamp en Jack and Diane uit 1982. Een tijdloze klassieker over opgroeien, dromen en het leven dat soms sneller voorbij gaat dan je lief is. Nog altijd één van de mooiste verhalen die ooit op muziek zijn gezet. We gaan zo meteen door met een nummer dat minstens zo iconisch is. In 1984 bracht U2 Pride in the Name of Love uit. Een krachtig eerbetoon aan Martin Luther King Jr. En een plaat die live nog altijd voor kippenvel zorgt. Daarna schakelen we in 1989 met de onweerstaanbare groove van De La Soul. En iets verderop hoor je de nieuwste single van Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Hier is U2 Pride in the Name of Love.

0: is het muziekdossier.
1: Uit de tijd dat we allemaal nog een telefoon hadden om mee te bellen. Ja, dat is lang geleden. Je hoorde De La Soul en Ring Ring. Soms zegt een klein gebaar meer dan 1000 woorden. Een blik, een herinnering of gewoon een stukje van jezelf dat je met iemand deelt. Precies daar gaat deze prachtige Nederlandse plaat over. Uit 2024 hoor je Mo, stukje van mij.

Sommige liedjes voelen als een warme herinnering die je jaren later ineens weer tegenkomt. Cyndi Lauper bewees dat in 1984 met Time After Time. Haar allereerste nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Opvallend genoeg ontstond de titel pas toen ze hem toevallig zag staan in een tv-gids. Het groeide uit tot één van de mooiste liefdesliedjes van de jaren 80 en is inmiddels honderden keren gecoverd. Van een tijdloze internationale klassieker naar een parel van eigen bodem. In 1994 bezong Frank Boeien de kracht van hoop en verbondenheid in 1 miljoen sterren. Soms heb je aan 1 ster al genoeg om de weg terug te vinden. Laat staan aan 1 miljoen. Hier is Frank Boeien. 1 miljoen.

0: Dorpje thuis. Omroep Venray. Dit is het muziekdossier 1993.
1: Uit dat jaar komt onze tijdcapsule voor vanavond. Met daarin Blind Melon, The Cranberries en Björk. Veel luisterplezier.

Katy Perry en Skip Marley bij Omroep Van Rai. Die brachten in 2017 Chained to the Rhythm uit. Een slimme pophit met een verrassend maatschappelijk kritische boodschap, verpakt in een onweerstaanbare groove. En nu maak ik het even wat kleiner, wat intiemer. Deze volgende plaat draag ik op aan mijn eigen Supergirl. Een liedje dat al jaren recht uit het hart komt en nog niets van zijn kracht heeft verloren. Hier is uit 2000 Raymond en Supergirl.

Raymond bracht Supergirl uit in 2000 en voor mij blijft het een heel bijzonder nummer. Vanavond was hij weer speciaal voor mijn eigen Supergirl, al meer dan 24 jaar. We gaan verder met een prachtig Nederlands duet uit 2011. Daar bundelden Danny Vera en Jacqueline Govaert hun stemmen voor Make It a Memory. En dan is het weer zover. Jazeker, tijd om heel even lekker weg te zwijmelen met Bruno Mars en Lady Gaga uit 2024 met Die With a Smile. Maar nu eerst Danny Vera, Jacqueline Govaert, Make It a Memory.

Sommige liedjes gaan niet over het perfecte einde, maar juist over het koesteren van het moment. Bruno Mars en Lady Gaga bewezen dat in 2024 met Die With A Smile. Het nummer werd vrijwel direct een wereldwijde streaminghit en groeide in korte tijd uit tot één van de mooiste duetten van dat jaar. We blijven even in die sfeer van kwetsbaarheid, maar slaan een nieuwe weg in. Rein me in betekent letterlijk houd me in toom, rem me af of breng me weer tot rust. Het gaat over iemand die je helpt als emoties of het leven met je op de loop dreigen te gaan. Hier zijn Olivia Dean en Sam Fender, Rein me in.

0: vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
1: Op zondag 4 oktober strijkt de popronde voor de 10e keer neer in Venray. Vanaf 2 uur kun je op 10 locaties verspreid door Venray weer kennis maken met aanstormend talent. Omroep Venray is er dit jaar ook weer bij. Luister tussen 2 en 6 naar de popronde sessies in onze studio en maak

0: The Awkward. En Weird Youth. Ben erbij, zondag 4 oktober. Popronde Venray. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
1: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 7 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Welkom terug, luistervrienden, in het tweede uur van Muziekdossier met Jack Willems. We trapten af met de Isley Brothers en hun heerlijke uitvoering van Summer Breeze uit 1974. De zomer klinkt soms gewoon net een beetje mooier met soul. We schakelen door naar een wereldhit uit 2015, Shawn Mendes met Stitches. Daarna staat Peter Gabriel klaar met Sledgehammer uit 86, gevolgd door een onweerstaanbare houseklassieker van C.C. Pedersen, We Got a Love Thing uit 1992. Veel muziek, veel verhalen, we zijn nog lang niet klaar. Hier is Shawn Mendes.

Post Malone draaide letterlijk en figuurlijk in 2019 circles, rondjes, in een liefde die maar niet vooruit kwam. En soms blijft juist uit zo'n vastgelopen verhaal iets kleins achter. Een stem, een zin, een herinnering die ineens compleet nieuw leven krijgt. Dat gebeurde met Thank You van Dido. Het stond al in 1999 op haar debuutalbum No Angel, maar werd wereldberoemd toen Eminem de openingsregel gebruikte als refrein voor Stan uit 2000. Een zacht liefdesliedje werd zo het hart van een van de donkerste verhalen uit de popgeschiedenis. Beide staan voor je klaar. Hier is Dido, straks hoor je Eminem.

0: name was, it was you. Damn.
1: Je voelt je thuis. Omroep
2: Venray. Dit is het muziekdossier.
3: Dance Classics.
4: En wel om precies te zijn, de Pentagon Dance Classics, zoals in iedere muziekdossier, in het tweede uur op het halve uur. Wat zit daarin vanavond? De eerste is van Vinyl, van Ben Liebrand en M. De tweede is die van Lips Inc. En de laatste van Indie. Heel veel dansplezier.

Benson Boone liet in 2025 met Sorry, I'm Here for Someone Else horen dat liefde soms net even anders loopt dan je had gehoopt. Maar waar de een zijn excuses aanbiedt, weet de ander precies wat hij wil. We gaan terug naar 1994, toen Hootie en de Blowfish een wereldhit scoorden met een hele duidelijke boodschap. Only wanna be with you.

Soms hoeft liefde niet groots of ingewikkeld te zijn. Hootie en de Blowfish bezongen dat al in 1994 met Only Wanna Be With You. 30 jaar later stellen Bente en Bluff eigenlijk een hele andere vraag. Want als je iets heel moois hebt gevonden, hoe zorg je er dan voor dat je het niet kwijtraakt? Hier zijn in 2025 Bente en Bluff, hoe hou ik dit vast?

Ja, dat waren de Bente en Bluff met Hoe hou ik dit vast uit 2025. Een prachtige afsluiter van deze zaterdagavond voor deze editie van Muziek Dossier met Jack Willems. Straks vanaf 8 uur neemt André het van me over met Total Dance. Dus vooruit, we warmen de dansvloer alvast een beetje op. Deze stond onlangs nog op North Sea Jazz en bewijst dat De La Soul veel meer was dan Me, Myself and I. Deze is uit 1991. Een onweerstaanbare groove van De La Soul, a roller skating jam named Saturdays. Dank je dat je erbij was. Een hele fijne zaterdagavond gewenst. Een hele mooie zondag. Morgen ben ik er natuurlijk weer met een nieuwe editie van Muziek Dossier. Graag tot dan. Girl,

0: Kant-en-klaar drukwerk, de grafische bron. Bedrukken en leveren van kleding, de grafische bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de grafische bron. Letteringen en grootformaat full-color prints, de grafische bron. De grafische bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
1: Schouwburg Venray viert 60 jaar theater. Beleef een seizoen vol bijzondere voorstellingen. Bekende artiesten, jubileumactiviteiten en verrassende ontmoetingen. Vier het jubileum met ons mee en ontdek het programma op www.schouwburgvenray.nl. Verrijken, verbinden en verrassen. In Schouwburg Venray.
0: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

oktober 2026. We trapten af met twee echte classicers. Als eerste Marlo Fisherman en Hawkins en Forces. En erachteraan deze klassieke Tiesto en Adagio for Strings. En daarmee openen we ook dit programma tot aan 9 uur Total Dance. Heb jij nou een danceclass geluid? Gewoon even weten, Total Dance, het omroepvang uit voor jouw danceclass track. En dan zou rond de klok van 8:45 jouw danceclass track te horen zijn. Maar verder hebben we nog van alles in de show zitten. Informatie over festivals die eraan zitten komen. En natuurlijk heerlijke muziek. Zijn we een beetje klaar met trance? Ja, we gaan een beetje steviger worden. Muziek van Alezo.

Tax. Ah, ik heb al een bericht gekregen voor een Daans klassieker deze week. Dus, ja, dat is wel een heel leuke, maar we laten jou de keus. We hebben er eentje laatst gewoon niet geweten. Tot de Daans gaat om. Ontvang naar Kondanal. Goed, even door met deze.

Hands Free Trust. Kom je er vanzelf mee uit. Onder het motto van de vergeten hits. Een beetje suggesties voor zo dadelijk 9:15. En dat is deze. En ken je hem nog een beetje? Muziek van Natural Born Groove.

Jaja en Superpowers. En als je ze live wilt aanschouwen, dan kan. Volgende week zal ze aanwezig zijn in Eindhoven. Ze komt uit Engeland, UK. En daar is ze volgende week hier in Eindhoven in de Vibes. Een festival samen met Benny Rodriguez, Michel de Heij en nog vele anderen. Joy Festival. De twee dames van België. Ze blijven maar rennen. Run, run. Emily Lance.

december. Jazeker, kun je blikken wat vooruit. Maar dat zo dadelijk. We gaan eerst naar de Dance Classic van de week. En die kreeg ik opgestuurd van Danielle. En toen ik hem hoorde, ik denk ja. Maar toen ik dit las, het berichtje, dacht ik van... Nee, die ken ik niet. Heb ik het over de track SOS. Ik denk, ja, dat is nou lekker. Dit is nou zo'n Dance Classic die je vergeten bent. Komt van A-Studio uit 2004.

together.

0: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 9 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
7: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
6: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
8: Op zondag 4 oktober strijkt de popronde voor de 10e keer neer in Venray. Vanaf 2 uur kun je op 10 locaties verspreid door Venray weer kennis maken met aanstormend talent. Omroep Venray is er dit jaar ook weer bij. Luister tussen 2 en 6 naar de popronde sessies in onze studio en maak kennis met De Hoek. Maxime.
9: Ik wil leven zonder pijn. Ik wil pauze zonder zijn. Ik wil weer terug.
8: The Awkward. En Weird Youth. Ben erbij, zondag 4 oktober. Popronde Venray. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
7: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
10: Ook voor jou elke dag, dit is Omroep Venray.
3: vannacht is dit de Omroep Venray Dance Night.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Is dit de Omroep Venray Dance Night.

0: Spotify.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.